0: precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René, word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Die historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

ligt, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
3: Gezellig naar
2: Vitalismarkten.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Had koeworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
9: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
9: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeelhaatjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
9: Voordeelhaatjes.nl. Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis.

0: dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Radio Drenthe.

koor Jubilate Deo uit Woudenberg begon deze verre preek met het loflied Dat ons loflied vrolijk reizen. Een lied vermoedelijk in de 19e eeuw schreepende de Amsterdamse evangelist Adolf Jacob Hogenberg. En de dirigent van dit koor, Marco den Toom, meuk deze bewarking. Solist was Jaco van Houselt. Ja, er is ook een Nederlandse versie van Kijk eens om je heen. Maar het origineel is van de Engelse muzikus Tom Parker. Dit is het jongerenkoor Deum Fidentis met Honor Him Alone.

Ich will dich lieben, meine Stärke, and Glory be to God the Father. Van oorsprong Duits en Engels kerklied, aan elkaar smeed door Dick Bakker en Louis van Dijk. En de leerste bespeelde hierbij ook de vleugel. Ik mag al een jaar wat zingen bij het vocaalensemble Magnificat uit M. Een koor dat staat onder leiding van Daniel Raukma. En wie deze muzikus een beetje kent, die weet dat het aandeel Engelse kerkmuziek hoog is. Op dit moment Boden ook bezig met het instuderen van een wat groter werk van de Engelse componist Hubert Parry. Blessed Pair of Sirens. Parry schreef dit werk voor koor en orkest in 1887 en zal sindsdien zijn reputatie als een van Engeland's beroemdste componisten vestigen. Ik laat je de versie horen zoals die uitvoerd is tijdens de huwelijksinzegening van Prins William en Kate Middleton in de Westminster Abbey op 29 april 2011. Ga er maar eens even voor zitten met Choir of Westminster Abbey, The Choir of Her Majesty's Chapel Royal, begeleid door het London Chamber Orchestra. Blessed Pair of Sirens.

Blessed Pair of Sirens van Hubert Parry op tekst van de Engelse dichter John Milton. Feitelijk een lovelied op de muziek, want muziek is toch een van de mooiste uitings van de schepping. Dit was een live opname, gemaakt tijdens de huwelijksinzegening van Prins William en Kate Middleton in 2011 in de Westminster Abbey. Intussen is daar weer tijd voor de korte gedachten en daarvoor gaan we naar die prachtige Margaretha-kerk in Odoorn, naar Helene Westerik.

0: Lieve luisteraars. Mensen die mij goed kennen weten dat ik van wandelen hou. Het liefste doe ik dat elke dag tussen mijn werkzaamheden door. Het houdt mijn geest scherp en levendig en mijn lijf blijft in beweging. Soms wandel ik in gedachten ook wel eens met de mensen van voorbij. Er zijn een paar familieleden met wie ik zo'n goed contact had dat ik hun wijsheid nog wel eens probeer te zoeken. Voor de zoektocht van mijn leven. Want dat is geen met zekerheid omlijnd pad. En zo zal dat bij u ook niet zijn. Er komen altijd dingen op ons pad waartoe we ons moeten verhouden. Meebewegen is dan vaak een goed advies. In de PKN-kerken was het de afgelopen zondagen startzondag met als thema meebewegen. Op dat thema kwam wat commentaar. Want als je met alles of met alle winden meebeweegt, waar sta je dan voor? Beweeg je dan ongemerkt of onbewust ook mee met systemen of situaties waartegen je je zou moeten verzetten of waar je in ieder geval niet voor moet buigen? Meebewegen met je leven, waarin van alles gebeurt en het elke dag weer anders kan zijn, staat voor mij niet gelijk aan buigen voor onrecht. Het staat voor mij niet gelijk aan mijn schouders ophalen over wat er in de Gaza-strook, op de Westbank, in Amerika, Oekraïne en tal van andere landen gebeurt. Meebewegen staat voor mij niet gelijk aan mijn ogen sluiten voor mijn eigen aandeel in de klimaatproblematiek en het consumeren van voedsel dat CO2 veroorzaakt. Meebewegen staat voor mij garant voor juist de ogen open houden voor dat wat zich op mijn pad aandient. Het behoedt mij voor starheid. De komende week is het ook de jaarlijkse Vredesweek. Straks om 12:00 hoop ik te starten met een vredeswandeling bij de stiltetuin in Emmen. Om niet te buigen voor het idee dat er toch nooit vrede komt. Om niet te buigen voor mensen die denken dat eigen volk eerst problemen oplost. Om niet te buigen voor mensen die de overwinningsroes al ruiken. Als het de AfD in Duitsland lukt, de Zweden-Democraten in Zweden en Marine Le Pen in Frankrijk, dan moet het ook in Nederland lukken. Het vergaren van steeds meer radicaal rechtse en nationalistische stemmen. Misschien denkt u nu, ik luister toch naar voor de preek, maar ik hoor niets over de Bijbel, God of Jezus. Mijn antwoord zou dan zijn: het verhaal van de Bijbel wordt toch vandaag, 20 september 2026, nog steeds geleefd? Omdat ook wij het leven leven zoals mensen dat doen, op zoek naar het goede en het wijze, met vallen en opstaan, met blijheid en verdriet, met dilemma's over het kiezen van de juiste weg. En dan is het toch ook zo dat er altijd iets met ons meegaat, meebeweegt, zo u wil. God. God die is. En Jezus die ons voorbeeld is. Hij wandelde ook door zijn land. Bewoog letterlijk en figuurlijk mee met dat wat hij tegenkwam. Nodigde zichzelf uit bij degene die zich had verstopt in een boom. Keerde terug naar iemand die in grote nood zijn kleding aanraakte. Gaf aandacht aan een man op een bed dat via het dak voor zijn voeten landde. Zo bewoog hij mee. Maar hij boog nooit, maar dan ook nooit, voor regels en systemen waardoor mensen gereduceerd worden tot nul, tot niks. Ach, het loopt zo'n vaart toch niet? Dat kunnen we denken of hopen. Laten we dat blijven hopen, maar niet onze kop in het zand steken. Als ik ooit de respectabele leeftijd mag bereiken waarvan ik vermoed dat veel luisteraars die hebben, dan hoop ik van harte dat ik zonder al te veel spijt of schaamte naar mijn eigen keuzes kan kijken. Keuzes waarbij ik nu ook hulp nodig heb, zeker van de oudere, wijze generatie. Daarom wandel ik geregeld met mijn familieleden van voorbij. En leg ik mijn oren te luister bij de mensen die er nog zijn. dat helpt. Om voor de volle 100% te leven, maar niet te buigen voor dat wat de mensheid zo schade kan. Wat ook helpt, is muziek. Luister maar.
1: Ik zag je lopen met een spiegel door de straten. Jij stond pas stil in het licht van de avondzon. En ik herkende zoveel trekken, zoveel wegen. Jij keek vertwijfeld en jij keek om.

Hoe was je weg? Je bent en blijft onderweg, als een pelgrim op de weg. Jij ging de straat op, diep gelovend in iets anders, maar de twijfel sloeg steeds meer toe.

zag een man bij de zee. Hij vertelde mij zijn verhaal. Ga weg, neem niks mee. Leef de liefde, leef mij na. In de spiegel zitten barsten

Zeeland en omstreken is Theo van Teylingen een bekende liedjeschrijver. Je zult hem een christelijke troubadour kunnen noemen. Hij geeft geregeld voor in kerkdiensten in combinatie met zijn liedjes en verhalen. Dit was zijn lied Pelgrim, wat vanmorgen mooi aansleurt op de korte gedachten van Helene Westerik, voorganger van onder andere de Margaretakerk in Odoorden. Al een heel poosje geleden kwam ik op internet een prachtige orgelbewerking tegen van Psalm 138 van muzikus Lennart Morey. En na lang oefenen kan ik hem bijna foutloos spelen, maar laat het vanmorgen graag over aan de maestro. Lennart Morey op het orgel van de Lutherse Kerk in Den Haag. Psalm 138.

Lennart Moray schreef een heel koppelie psalmverspulden in romantische stijl, en dit was er een van, psalm 138. Hij speelde het zelf op het uit 1762 stammende Betsorgel in de Lutherse kerk in Den Haag. Cabaretier Herman Finkes trouwde in het jaar 1990... en ter gelegenheid daarvan componeerde hij een klassieke mis voor in eerste instantie koor en orgel, maar in de loop van de jaren werd er nog van alles aan veranderd en kwam er ook een orkestarrangement. In 2023 werd deze mis opgenomen door gerenommeerde muzici Capella Amsterdam en Hollands Barok. U deze Missa Sancti Georgi, het Agnus Dei.

Capella Amsterdam, begeleid door Holland Barok, bracht het Agnus Dei uit de Sint-Jorismis, de Missa Sancti Georgi, componeerd door Herman Finkes. De mis is nu naar de Sint-Georgius-basiliek in Almelo, de basiliek waar in 1990 trouwd is. Muzikus Jemco Zijlstra, partner van de bekende sopraan Judith Pottel, is componist, arrangeur, pianist en ook organist. En daarnaast is ook dirigent van verscheiden koren, onder andere al jarenlang van het Nederlands Concertmankoor. Een van de voorlopers van dit koor, het Nederlands Christelijk Concertmankoor, zingt nou een compositie van Jemco Zijlstra, waarbij Volkert Vreken de koorsolist is. Gods liefde.

Ze bent beide organist en ook pianist. Ik heb het over Jaap Kramer en Hendrik van Veen, ook beide uit Urk. En ze maken een paar jaar geleden het album Live in Zevenbergen. Hiervan hoorde je een compositie van Louis van Dijk, Hoop. Vanavond om 7 uur is er in de Grote Kerk van Hoogeveen weer een aflevering van Hoogeveen Zingt. De voorganger in deze dienst is dominee Naomi Wiskerke. En te gast is de bekende organist en pianist Jan Veen uit Zwolle. Hij zal het mooie Scheuerorgel bespeuren. En naast het begeleiden van de samenzang zal hij ook een improvisatie spelen over Abide With Me, Blijf Bij Mij Hier. Zoals dat Vlindenweek te horen was tijdens de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Jong en Old is van harte welkom, vanavond dus, in de Grote Kerk van Hoogeveen, de zangdienst die om 7 uur begint. Een welkomdienst is er vanavond om 7 uur in de Goede Herderkerk in Burger. Hieraan werkt met het Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duist. Organist is Jorrit Woud en vanaf 6:45 is er al koor en saamzang. Vanavond dus in de Goede Herderkerk in Burger. En nou we het toch even over het Christelijk Mannenkoor Assen hebt. Dit koor zal op 6 oktober, dat is om dinsdagavond, een benefietconcert geven. Dit in het kader van het 50-jarig jubileum van hun dirigent Bert Duist. Dat concert wordt gehouden in De Bron aan de Eindhovenstraat in Assen. En ik vertel je dat nou alvast te hebben, omdat er nog een paar kaarten beschikbaar bent, te verkrijgen bij Van Uffelen aan de Weijerspoort in Assen, of per e-mail via penningmeester@cma-assen.nl. Tijdens die avond zal er een collecte gehouden worden voor Dorcas. En medewerkers aan dit concert bent natuurlijk naast de man van het Christelijk Mannenkoor Assen, Jorrit Woud op vleugel, Ronald Eimker op orgel, Lisette Admiraal bespeelt de panfluit en ook de gast is de eerste tenor Siebe Stienstra. En het geheel stiet natuurlijk onder leiding van dirigent Bert Duist. Dinsdagavond 6 oktober dus in De Bron aan de Eindhovenstraat in Assen. Heb je ook tips, vragen, opmerkingen, verzoekjes? Het mag allemaal naar ons mailadres. Dat is voordepreek@rtvdrenthe.nl. Ik wens je veel genoegen bij Zondagochtendlicht met Marianne Koekoek, zo dadelijk na de Nijsberichten van 9 uur. En daarachteraan natuurlijk ook weer Pollingspassie met Jan Spolling tussen 10 en 12. Ik vind het mooi dat je er weer bij waren vanmorgen. Ik wens je nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
6: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
10: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
13: Zei hij nou 200 euro?
14: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost, autotaalglas.
24: Goedemorgen, mijn naam is Sebastiaan Meijwaard en dit is het Drentse Nieuws. De N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is vanaf morgen tot en met vrijdag 16 oktober dicht. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. De provincie gaat in die periode werkzaamheden uitvoeren aan de weg. Doorgaand verkeer volgt tijdens de afsluiting een omleidingsroute via andere provinciale wegen en rijkswegen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. In Tiendeveen is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Siberië. Bij het eenzijdige ongeluk zijn zeker 3 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. En op de laan van Eekharst in Emmen is vanochtend een auto op de kop in de berm beland. De bestuurder en een inzittende zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Korfbalvereniging Kiel Zuid-Ruinewold verloor gisteren in eigen huis met 13-27 van DOS 46 uit Nijenveen. Kiel promoveerde vorig seizoen naar de ereklasse. Dat is het allerhoogste korfbalniveau van Nederland. DOS 46 uit Nijenveen werd juist in die ereklasse de afgelopen 2 jaar kampioen. En na 5 jaar sluit dorpskroeg het Lutkenent in Gasselte de deuren. Bij deze kroeg stonden dorpsbewoners zelf achter de tap. Nu moet het café dus gaan sluiten doordat het moeilijk bleek om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Het concept van een café met vrijwilligers verdwijnt overigens niet, want Café de Kremmer, even buiten het centrum van Gasselte, neemt het over. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, goedemorgen.
25: Dag Sebastiaan, goedemorgen.
24: Ik kwam naar Assen vanochtend met een zonnetje. Blijft dat zo?
25: Nou, dat zonnetje dat staat er eigenlijk best wel goed voor vandaag, want we hebben geluk in het noorden van het land. Het zuiden zit nu onder de regen en in Brabant daar regent het al een paar uur zelfs. En bij ons is het eigenlijk, ja, het is nu helemaal droog in de provincie. En ook gisteren is er bij ons niet zo heel veel gevallen. Van de meeste waarnemers heb ik een paar tiende millimeters binnen. Assen was uitzondering met 6 millimeter. Maar er gaat vandaag eigenlijk niks bij komen. Als er al wat valt, is het een spatje en een lichte bui. Temperatuur was vannacht uiterst mild. Het was een graad of 16 tot 17. Dat is het nu nog steeds. En er komt vandaag maar 1 of 2 graden bij, want het wordt maximaal 19 graden. Staat een vrij stevige westelijke wind vanmiddag, kracht 5. Het zal ook een beetje vlagerig van karakter zijn. En wij krijgen dus een afwisseling van zon en bewolking. En die bewolking bestaat dan uit wat grotere banken. En dan weer eens een brede opklaring die een half uur duurt. Nou, een beetje dat soort weerbeeld. Vanavond en vannacht koelt het wel snel af. Het wordt half helder en de temperatuur is vannacht een graad of 8 tot 9. En dan zien we morgen qua temperatuur een herhaling van zetten, 19 graden. Maar het weerbeeld is ietsje bewolkter. De zon komt er wel door, maar het is af en toe in opklaringen. Verder is het meest bewolkt. En uit die bewolking kan een lichte spat vallen in de ochtend, maar de middag verloopt gewoon helemaal droog. We moeten nog een poosje wachten op het nazomerweer dat ons is beloofd. Er komt inderdaad hoge druk onze kant op, maar de eerste dagen ligt die hoge druk op de verkeerde plek. Namelijk eigenlijk pal boven ons. En dan lukt het niet om de bewolking weg te krijgen met wind. Dus we zien dinsdag en woensdag dat het behoorlijk bewolkt weer is. Zeker in de ochtend kan het ook mistig zijn voor die hardnekkige slechte zichten. Zeker woensdagochtend. Dinsdag valt denk ik wel mee. Maar beide dagen dus veel bewolking, eigenlijk geen zon. En een temperatuur van een graad of 19 tot 20 bij een zwakke wind. En vanaf donderdag, dan gaat dat hoge drukgebied ten oosten van ons parkeren. Krijgen we een zwakke zuidelijke stroming, drogere lucht en ook wat hogere temperaturen. 20 tot misschien wel 21 graden richting volgend weekend. Meer zon. En na nog wat laatste regen op woensdagavond en de nacht naar donderdag lijkt het dan een aantal dagen helemaal droog te gaan blijven. Dus hij komt eraan die nazomer, maar we moeten nog wel even wachten.
0: Klinkt goed, Hans. Dankjewel. Om 12 uur horen we je weer. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vind je op de website en op de app. Mooie zondag.
1: Radio Drenthe.
2: Zondagochtendlicht.
1: Met Marianne Koekoek.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Ik heb eigenlijk twee onderwerpen vandaag. Spelletjes spelen of jezelf duidelijk uitspreken. Dan zeg ik of, maar eigenlijk is het en. Maar er zit wel een soort verband tussen. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral het jouwe van.

Ja, jezelf helder uitspreken, daar ging het over. Daarom deze versie maar eens een keer van Tom's Diner van Suzanne Vega. En dan begint wij ook direct maar eens met de Trentse poëzie. Leebroekerzaand heet dit, van Suze Sanders. Over helder uitspreken. Zondag rust op briede takken, maar ook een lauw begun van harfst eist zacht zijn plek op in het bos. Een schrouw vlug fel geel van het mos over het pad. Een prikkig Noordic walkingspoor met minin Nijmoodse hakken brengt ons in perforatiestoot. Dan op een heuvel, zie dan ziet, onverwacht stram wacht ze ons op met één vriend. Een roege kop. Dan ben die de hei omzeunt, die er eeuwen al van dreumt, groen van afgunst op mekaar, witte wiemen vast te pakken bij haar dokig kleed. Nou kijkt ze oes argdenkend aan, bij God niet in de schiend wit en danst niet sliertig over het veld. Wij kuiert hier als moe en kind.

Jefferson Airplane natuurlijk. In White Rabbit. In de trein afgelopen week was ik onderweg naar het zuiden. En ik had oortjes in, ik zat wat te lezen. En naar muziek te luisteren. Maar tussen de liedjes door, dan ja, is er uiteraard even een stilte. En toen viel me dus ineens op dat er naast mij, in een vierzitsbankje, zeg maar, een heel interessant gesprek werd gevoerd. En het waren vier mannen, ik denk nou een jaar of 30, misschien tegen de 40, ik weet het niet precies. Ik heb ze ook niet echt bekeken. Maar ze hadden het over van alles. Ze hadden het ook gewoon over het hele leven. Alles kwam langs. En nou ja, dat heb je ook wel eens met een vrouwenclubje of zo. Maar als het dan gaat over dingen als mentale problemen of seks of gezondheid of weet ik veel wat, dan zijn vrouwen doorgaans wel zo dat ze dan even de koppen bij elkaar steken of dat ze wat gedempter gaan praten. Maar daar hadden deze mannen kennelijk echt geen behoefte aan. Het ging over depressieve periodes. Het ging over ouder worden. Het ging over je seksuele marktwaarde. Over de vraag of oudere mannen echt allemaal geïnteresseerd zijn in jongere meisjes. Of dat dat onzin was. Over one night stands. En ik, lafaard die ik ben, ik pakte mijn telefoon zonder mijn oordopjes uit mijn oren te halen. Maar ik zette toch de muziek even uit.

Jonah Kagan was dit. God needs the devil. Ja, breedsprakige heren dus in de trein. Er was er eentje die binnenkort ging trouwen. En ja, vond ik ook zo'n leuke vraag. Een van die anderen wilde weten hoe hij tegen het project bruiloft aankeek. Nou, toen vertelde hij dus dat deze bruidegom in spe, dat hij nog nooit oneenigheid had gehad met zijn vriendin. Maar tot hun grote schrik bleken zij wel gewoon hele andere verwachtingen te hebben over het idee trouwen. Zij dacht zo van, nou, ik doe gewoon iets heel kleins met een paar man. En hij wilde gewoon een enorm feest met al zijn vrienden erbij. Maar ze hadden een middenweg gevonden. En hij vertelde dat hij het eigenlijk het spannendste vond om haar te vragen. En de rest, hij die waar, dat loopt dan allemaal wel los. Terwijl ze toch ook al kinderen hadden. Begreep ik ondertussen ook weer, hè, want ik zat gewoon af te luisteren. Nou ja, en een van die vier mannen vertelde ook ineens, toen ging het even op een ander onderwerp, dat hij een tijd lang in zijn leven rondgeneukt had. Sorry dat ik het even zo zeg, maar zo klonk het wel.

tegen de tijd dat het zover was, had ik al lang die oordopjes uit mijn oren gehaald. En ik denk, ja, ik ga gauw niet flauw doen. Ik zat gewoon mee te luisteren. En ik was ook niet de enige. Want op een gegeven moment waren we bij het station. En nou, die halve coupé die moest eruit. Iedereen stond op. En ineens zag je ook gewoon al die mensen naar die mannen kijken. En er stond bij mij een mevrouw even voor. En die had geloof ik achter ze gezeten. En die zei zo tegen ze van... wat een ontzettend leuk gesprek hadden jullie. Wat goed dat jullie daar allemaal over hadden. En sorry, zei ze ook nog, dat ik mee zat te luisteren. Nou, en die mannen reageerden heel verbaasd, wat ik dan weer niet snap, maar goed. Waarop ik, die daar net weer wat achteraan stond... en ook ineens aangekeken werd, een hele brede grijns erin toevoegde. Ja, ik vond het ook heel interessant.

0: dansen. Ja, het heeft wel een hele rare beat voor op de zondagochtend, geef het onmiddellijk toe. Maar ik vind dit qua tekst gewoon ontzettend goed. Heel veel respect voor Vrouwkje en Ik wil dansen.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, want je kunt je toch maar beter ook af en toe echt uitspreken over wat je bezighoudt. Want als je alles voor jezelf houdt en alles opkropt, dat komt gewoon niet goed. Ik denk dat we dat eigenlijk veel vaker moeten doen. En nou ja, toen zat ik daarover na te denken. Toen kwam ik een spreuk tegen van Serge de Rijk. Hij schijnt iets van schrijver of zo te zijn in België, maar ik kon helemaal niks van hem vinden. Maar nou ja, dat is dan jammer. Ik vond dat hij wel iets zinnigs had gezegd. Hij zei namelijk, als je uit de dagelijkse gesprekken alle stopwoorden, dooddoeners en herhalingen zou schrappen, hoeveel zou er dan nog overblijven?

Lady Gaga was dat en de pianoversie van haar grote hit Poker Face. Ja, ik ben niet echt een spelletjesmens. Ik moet wel heel weinig te doen hebben, wil ik een bordspel of een pak kaarten pakken of zo. Maar op vakantie vind ik het altijd wel heel erg leuk. En wij waren deze zomer de kaarten vergeten. Dus in de Franse supermarché een pakje gekocht. En avondenlang gehartejaagd, want dat doen wij dan. En toen vertelde de zoon iets interessants over zijn Russische vriendin, die hij nog altijd heeft. Ze spelen met z'n tweeën ook wel eens een spelletje. Weet ik veel, Risk, Stratego, Monopoly. Want ze studeren allebei internationale betrekking, dus zal zoiets zijn. En toen had hij ontdekt dat zijn vriendin vals speelde. En daar was hij natuurlijk verontwaardigd over geweest. En dat begreep zij niet. En wat bleek? Zijn Russische vriendin die had thuis geleerd dat bij spelletjes alles geoorloofd is om te winnen. Je kunt dus ook vals spelen. Dat is in haar ogen niet immoreel of onethisch of zo. Bij Russische spelletjes mag dat. Want het is maar een spelletje en het gaat om het winnen. En als iedereen vals mag spelen, nou ja, dan heb je ook weer een gelijk speelveld. Nou ja. Ik dacht echt, nou, wat maf. Vond ik echt razend interessant. Maar nou komen binnenkort haar ouders onze kant op. Dan gaan ze voor het eerst ontmoeten. Want zoon en zijn vriendin krijgen diploma's uitgereikt. En nou ja, sowieso schoonouders uit een andere cultuur. Vind ik ook best wel een dingetje. Je weet niet wat ze verwachten en zo. En je denkt ook, ja, wat moeten we eigenlijk met ze gaan doen? Wat vinden zij passend en leuk en gezellig? Maar ik weet nu al, met deze Russische ouders gaan we in ieder geval geen Monopoly spelen.

uit 1987. Ja, dan snap je de tekst ook weer wat beter. Want dit was dus nog voor de val van de muur inderdaad. Ja, de heren van normaal, die konden toch wel wat. Nummer Kalinka, nou, traditionele Kalinka uiteraard. Waar had ik het over? Ja, dat de Russische vriendin van mijn zoon dus... gewend was om vals te spelen bij spelletjes. Want dat hoort er gewoon bij. Vals spelen om te winnen, het mag gewoon. Nou, het zit niet in mijn systeem. Nee, daar ben ik gewoon te gereformeerd voor opgevoed, denk ik dan. Dan weet ik ook weer niet zeker of het een gevolg van opvoeding is. Want de man is van huis uit katholiek. En we hebben onze kinderen niet religieus opgevoed of wat dan ook. En toch zie ik dat de dochter vaak een beetje zijn lossere katholieke inslag heeft. Die vindt vals spelen ook niet zo'n punt, zei ze dus op vakantie. Terwijl de zoon het rechtlijnige van mij heeft. Oftewel, kan ook gewoon karakter zijn. Toen we tijdens het hartenjagen op vakantie kwamen te spreken over vals spelen, toen was weer heel duidelijk dat ons gezin dus echt twee kampen heeft. Maar, zei ik, de rechtlijnige, tegen met name man en dochter, dan hebben jullie dus ook wel gezien dat er in dit kaartspel een vlekje op de achterkant van een van de kaarten zit. Drie verbaasde gezichten. Op de achterkant van een van de kaarten zat gewoon een drukfout. Een soort van, nou, leek een soort vlek te zijn. En toen was ik dus weer heel erg verbaasd. Jullie gaan toch niet zeggen dat jullie dit nog niet hebben gezien en dat je ook niet weet welke kaart dit is? Nou, was dus echt niemand opgevallen. En ik draaide hem om terwijl ik het zei. Ik zeg, het is de klaveraars. Dat wist ik al lang. En toen zei ik, nou ja, dit vind ik dus echt zo slordig van de drukker, dat ik eigenlijk terug wil naar de Franse supermarché waar we dat pakje kaarten hadden gekocht. En dan wil ik een nieuw pakje vragen. Want ja, deze zijn niet te gebruiken. En sterker nog, zei ik, eigenlijk lijkt me dat ook heel leuk tegen het hilarische aan. Dat ik in mijn beperkte Frans toch ga uitleggen dat er een vlek op de klaveraars zit. Ik denk, ja, dat is leuk. Maakt supermarktpersoneel ook nog nooit mee. Maar ja, dat vonden mijn huisgenoten dan weer heel erg raar. Ik zei, ja, hou op. Kaartsmeel. Kost maar €2.

Poisson Rouge, Saint-Privat, zo heet dit beentje. Je zou denken, kom uit Frankrijk. Nee, komt uit Oostenrijk. Geen idee waarom ze in het Frans zingen, maakt niet uit. En daarvoor hoorde je One Night in Bangkok van Murray Head uit de musical Chess. En nog een stukje poëzie vandaag. Dat is niet in het Nederlands, dat is in het Afrikaans. Ik kwam er tegen, ik denk, oh, hier heb ik gewoon zin in. Beetje, stel even je hoofd om, iets andere taal. Het is niet heel ingewikkeld. Van Floris Abraham Brown, Geraamtes. Ik denk, ik ken jou in jouw aankomst in die verte. Ik denk, ik ken jou in jouw wulpse heupwegstap. Ik denk, ik ken jou aan die jasmijnreuk om jou. Ik denk, ik ken jou aan jouw speelse skaterlach. Ik denk, ik ken jou aan die klank van jouw stap. Ik denk, ik ken jou aan jouw kleren, altijd vars. Ik denk, ik ken jou aan jouw manier van vat. Ik denk, ik ken jou aan die erotica van jouw stem. Ik denk, ik ken jou als ons zoen, zo in die geheim. Wat ik echter niet ken, is jouw geraamtes achter elk glaasje brandewijn.

Naomi was dat. En Close. Nou, wij doen de boel ook dicht. Nee, Close bedoelen ze in dit verband natuurlijk heel anders. Maar goed, wij houden het in ieder geval voor vandaag mee op. Met zondagochtendlicht. Martin Vuller en ik tenminste. Blijf gewoon lekker luisteren naar RTV Drenthe. Volgende week ben ik er weer. Wil je iets opmerken? Ondertussen, dan mag altijd zondagochtendlicht@rtvdrenthe.nl. Dat is het mailadres. Ik hoop dat je de volgende week weer bent. Graag tot dan.

0: in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
9: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Pollings Passie.
2: Met Jans Polling.

Goedemorgen, welkom bij Ponningspassie. Wij hebben weer twee uur waarin wij van alles laten horen vandaag. Liedjes met herinnering, nostalgie en verrassing. Onbekende nummers en nummers van vroeger. Nummers van 50 jaar geleden, ja, dat was ook vroeger trouwens. Goed, de top 40. Een raadplaat in twee uur. Een onbekende plaat, keuze van Otto, Joep van Hek in theater. Suggesties van luisteraars. Kortom, het wordt drak vandaag. Ik begin met Max van Praag. In 1949 nam hij dit nummer op als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. En toen was dat nog een heel vriendelijk geluid. Vandaag de dag is het vaak dwingend en soms ook nog met geschreeuw erbij van racefietsers. Maar toen was het vriendelijk.

ABS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar.

leven nu al jaren tevreden als man en vrouw. Maar als hij van kantoor komt, dan dreigt het scheef te gaan. Want doet zij niet gauw open, geeft

Als tweede horen we hier Gil Storm. Ja, die heette trouwens Josefina Owaisa Cottle. Maar ja, dat is geen artiestennaam. Dus ze werd later Gil Storm genoemd. Ze begonnen als, wat moet ik eigenlijk zeggen? Rolschaatster. Ze was er heel goed in en danseres. En ze zat op een middelbare school en er zijn een leraar aan die zingen dingen. Jongen, je bent zo goed, je moet meedoen aan concoursen in Hollywood en zo. En misschien wordt wel ontdekt. En ze deed met en ze won het en ze werd ontdekt. Klaar. Ze werd direct een filmsymbool, een filmactrice. Ze heeft in meer dan 50 films met speelt. Geweldig. En overal een hele goede hoofdrol. Maar wat ze ook kunnen, ze kunnen ook zingen. En dat vulde een keer op. En ze zei, je kunt ook een keer zingen. Ja, nou, zei ze hier, jong plaat, contract. En haar eerste plaat, I Hear You Knocking, dat we hier draait hebben, verkocht direct meer dan 1 miljoen exemplaren. Dus het was met Gil Storm, was het geweldig goed. En daarna, Harry Belafonte, Angelina. Een lied over een zeeman die thuis komt en tegen zijn geliefde zegt, Angelina, speel op je concertina als ik kom. Gewoon luchtig, vrolijk, beetje gebroken Engels. En dat was zeer geliefd in Amerika. Hij komt oorspronkelijk uit Jamaica, Harry Belafonte. En hij was door de ook zanger van de Calypso. Die Calypso die zo vanaf midden jaren 50 de hele wereld veroveren ongeveer. En men dacht in Amerika op een gegeven moment werkelijk dat de Calypso, dat zou de nieuwe rage worden. En niks ging rock and roll en wat dan ook. Dat is trouwens anders verlopen. We gaan naar onbekende nummers in de jaren 50. Hebben we eens gehoord van de Kestrels? De Kestrels. Ja. Dat is uitvertaald de torenvalken. Nou, dat past weer in de traditie om zanggroepen te noemen naar vogels. We hebben ook de crows, de eagles, de penguins en zo. En de Kestrels is typisch Engels. Komt ook door het voort. Had het geluk dat er twee mensen bij waren. Twee van de leden, want Roger Cook en Roger Greenaway. En Cook en Greenaway, dat was een duo dat schreef onvoorstelbaar veel hits. Ook voor heel veel artiesten, ook later. En die schreven natuurlijk ook de nummers voor de Kestrels. En die deden het echt heel goed in de jaren 50, 60 in Engeland zo ongeveer. En midden 60, dan begint ook de rock and roll race. En dan wordt het voor hun een beetje, ja, dan wordt het ook wat minder. Van die Kestrels heb ik hier Love Me With All Your Heart.

Ja, wie zou dat wezen? Eerst de wie we de vuur aan. Na de Kerstshows had ik Ivo Robic. Trouwens, met 17 vangt dat leven eerst aan. Misschien is je opvallend dat zowel van de Kerstshows als van Ivo Robic dat ook typisch geleende melodieën waren. De eerste was van Cuando Calienta el Sol, van de Kerstshows. En met 17 vangt dat leven eerst aan. Dat is van de Drifters, Save the Last Dance for Me. Misschien uit markt, dat kun je. En toen kregen we Ivo Robic, maar dat weten wij. Die kwam uit Joegoslavië, was al een jaar of 30. Hij was heel bekend in Joegoslavië, slagerzanger. En toen dacht hij, ik moet naar Duitsland, want daar ligt het grote geld. Even down, en het was ook inderdaad zo, want toen ging het heel erg goed met hem. En nou, Ivo Robic, de Wama's waren dat. Wim van Wageningen en Dick van der Maat. Van Wageningen en Maat. Het waren eigenlijk muzikale clowns. Vooral na de oorlog begonnen ze triomfen te vieren. En het ging door tot in de jaren 70. En ze waren met z'n benen zo gek aan cent. Werkelijk hoor. Elke zaal werd compleet op de kop zet als zij optraden. En alweer als ze in een voorprogramma optraden. En er moest dan daarna nog een grote ster komen. Dat gebeurde ook met regelmaat. Dan had die ster die had geen poot om op te staan. De hele zaal was helemaal gek. En die woonde alleen maar één ding, nog meer Wama's. En die woonde niet bijvoorbeeld zoals een keer Charles Trenet. Die trad op in Rotterdam. Met een prachtig chansonprogramma. En de Wama's in het vuurprogramma. Nou, die zaal was helemaal gek. Die brak de boel af, zowat. En die arme Trenet die kreeg geen hand op de handen. Geen applaus, helemaal niks. Was heel sneu. Nou, dus die Wama's ging duur tot in de jaren 70. En toen, toen ging het mis. Drankmisbruik, artistiek, onbenul. Optredens vulden weg en zo. Dus het ging niet zo best meer. We gaan naar Bobby Vinton. Bobby Vinton had een bandje. Zeer goede band al, zo jong als ze was. Mocht al optreden voor televisie en zo. En mocht artiesten begeleiden. En dat was zo rond 1960 was op zijn hoogtepunt met zijn orkest. Tot 62 dacht ik, weet je wat, ik ga solo. En dat deed je. En direct vullen op met wat romantische, beetje, nou, we kunnen als we zeggen, een beetje zoete nummers, zo ongeveer. Maar ze deden het hartstikke goed. Ik ben over Blue Velvet, How Do You Love Me, maar ook deze, Mr. Lonely.

En dat klinkt helemaal niet Freddy Quinn-achtig. Hè? Het was wel Freddy Quinn. Kom ik straks op. En daarvoor gaan we Mireille Mathieu. Santa Maria de la Mer. En Mireille Mathieu. Ik heb vorige week ook wat van het draaid. En toen draaide ik meer nummers. Ik denk, ach, dit is ook een mooi nummer. Kan er ook bij in. Ja, zij was ook de beoogde opvolgster. Ook van Edith Piaf. En ze heeft niet de modderpeil misschien haalt, maar ze heeft het bijzonder goed gedaan. Want de Fransen die wilden graag ook zo'n chansonnière realiste, zoals ze dat noemen. En dat was Mireille Mathieu. En dan Freddy Quinn. Ja, weet je, Freddy Quinn die heeft in zijn omvangrijke carrière ook een Mexicaanse LP gemaakt. En die LP heet ook La Feria de las Flores. Dat betekent de bloemenbeurs. En dat is een LP met allemaal Spaanstalige liedjes. Van Chilito Lindo, Vaya con Dios, en Cucurucuru, Paloma, enzovoort, enzovoort. Dus best heel apart voor hem. En hier zong hij ook het titellied La Feria de las Flores. Dan gaan we nou naar heel vroeger Bob Scholte. Bob Scholte was zanger. Zijn vader was diamantbewerker, maar dat wilde hij niet worden. Hij wilde zanger worden. En hij droomde ervan om operazanger te worden. Dat lukte niet, maar hij kreeg wel al heel jong een kinderrol, omdat hij een mooie, heldere stem had. Een kinderrol in allerlei kleine producties in Amsterdam. Ze noemden hem al de kleine Caruso, toen hij een jaar of 10 was. Nou, en toen hij wat ouder was, toen was het allemaal een beetje moeilijker, want ik had een boord in de keel en zo. En toen hij toch weer wat beter kon zingen. Toen ging hij wat jazz zingen en wat dan ook. Hij ging ook drum. Hij was ook een zingende drummer. Dus dat deed ook allemaal goed. En hij heeft heel veel platen gemaakt. Heel veel Nederlandstalig ook. En dit is één ervan. Blond is Katrientje en blond is het hooi.

hanengekraai zit Katrien aan het ontbijt en slaat ze haar portie naar binnen. Als de anderen zeggen, nu heb ik genoeg, zegt Trientje, ik ga pas beginnen. Ze wordt er niet dik van, want zwang is haar lijn. Wel mooi.

maar eens op een dag zal bij blonde Katrien de man die haar wint toch wel komen. Dan zal ze een vrouw zijn, zo flink en zo vier als iedere man.

0: S'morgens dan melkt ze de koe van de baas. S'middags dan kan ze en kneedt ze de kaas. Blond is Katrientje en blond is het mooi. Hallerie, hallerie, hallerie.
1: Bob Scholten, ja, dit is een nummer die Johan Dadig. Hij ging elk jaar één of twee keer naar Berlijn en maakte door een serie opnames om allemaal op agressieve toeren te plaatsen. Want er waren toen op twee plekken eigenlijk in Europa waar je opnames kon maken. Ja, Parijs waarschijnlijk ook en Londen en Berlijn. En dus hij heeft elk jaar is hij drijfwijs en even nummers opnam. Jolene in de top 40. Wat vinden wij dan in week 38 van 1976? Door de VW BZN komt Nijbinden op nummer 26. Zult 14 weken in die top 40 blijven en komt uiteindelijk naar de eerste plek met Mon Amour.

hebben we een grote hit. Wat ook in die top 40 verschijnt, dat is Conny van den Bos. Komt hij binnen op nummer 21, zal 7 weken in de top 40 blijven, maar komt uiteindelijk naar de 11e plek met Ome Arie.

0: Connie van der Bos. Een zeer herkenbaar nummer, Ome Arie. We zijn aan het eind van het eerste uur. We zijn er straks weer, dus wanhoop niet.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Hey, Remo!
12: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
18: Okay.
17: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee, maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
18: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
22: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september... staat in Assen Warenhuis Van der Veen... in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark... en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten... en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
25: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Hey, Remo!
28: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
30: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
31: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
29: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
30: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
32: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
33: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
34: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
33: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
35: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
36: Okay.
35: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Pollings Passie.
20: Met Jans Polling.

Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Een lied wat eigenlijk woordschout van... pas op, het zit er niet best goed. He? Het laat allemaal verkeerd af op veel gebieden. Bad Moon Rising. En er komt ook één zin in voor. Het lied is geschreven door John Fogerty. En die ook zingt. En er komt één regel in voor. There's a bad moon on the rise. Dus... een slecht vuurteken, hè? Een slechte maan die opkomt, zo ongeveer, als je het letterlijk vertaalt. En dat wordt ook vaak verkeerd verstaan. En dan zingen ze van, there's a bathroom, bathroom on the right. Dus een badkamer aan de rechterkant. En John Fogerty die zag de humor er wel van in. En als hij live optrad, dan zingen dat ook meestal. Dit is de zin. Dus dan ging het over, pas op, hè, er komt een hurricane en er komt dit en dit was, de tijd was slecht. En dan eens zingt hij van, er is een badkamer aan de rechterkant. Nou, maar goed, dat was hun man. Ze hebt tot 72 met mekaar gespeeld en toen viel de groep op mekaar. En iedereen ging zijn eigen carrière starten van de Creedence Clearwater Revival. Maar alleen die van John Fogerty, die was eigenlijk, ja, maar die kun je wel min of meer geslaagd noemen. Dan gaan we naar de Eagles. De Eagles, die hebt twee periodes gehad dat ze populair waren, dat ze veel opnamen. En er zat best een aantal jaren tussen. En toen vroegen ze wel eens, jongens, ga je eens een keer weer iets maken? En dan zeiden ze, nou, dat wordt denk ik niet. Pas als hel, when hell freezes over, dus als het in de hel gaat vriezen, dan nemen we weer een nummer op. Wat gekker was. Het kwam weer goed met die jongens. En ze zijn toch weer opnames gemaakt. En toen hebben ze die plaat hebben ze ook genoemd Hell Freezes Over. Van die plaat heb ik hier The Girl From Yesterday.

Eagles. We hebben toe aan de raadplaat. Ja, je weet misschien hoe het was. Ik laat een stukje huren en de vraag is... Weet je wie dat zingt en weet je wat de titel is van het nummer? Dan hebben we twee vragen. En als je die allebei goed hebt... en dan zeggen we ongeveer over een half uur... dan hoor je het hele nummer. Nou, dan mag je uit je eigen koelkast een prachtige prijs pakken. En mag ook uit de drankkast, hoor. Geef ook niks. En mag ook een stuk cake wezen. Twee stukken cake, geef allemaal niks. Hier komt het.

Nou, wat is er met de wereld aan de hand? Ja, de wereld doet zo raar. Wie zal het zeggen? De geval... We hebben het over een half uur. Oh, dat wordt weer spannende half uur. Dan gaan we in die deur met een onbekende plaat. Want, och, er zijn ook zoveel plaat maakt in de hoop dat ze ooit beroemd wordt en riek wordt en zo. In die door bijzonder mee bezig was, dat was Johnny Hoes. Johnny Hoes die had een eigen studio, muziekuitgeverij en zo. Dus die was actief op heel veel fronten. En hij gaf ook meerdere sublabels uit. En soms ook inderdaad liedjes, nou, die kun maar net, zeg maar. En, met Slome Jaapie en Leo en de Zingende Katers en zo allemaal. En ook De Vrolijke Vier. Nou, wie in Die Vrolijke Vier zaten, dat kan ook best wezen dat het allemaal, nou, min of meer toevallig was, dat er artiesten waren. En Johnny Hoes had wat liedjes, hij zei, kijk jongens, die moeten we opnemen. Het valt wel op trouwens, dat in op vrijwel al die plaatjes en al die nummers, dat je altijd in een tweede stem of zo de stem hoorde van Johnny Hoes zelf. Ook hier wel, denk ik. Maar De Vrolijke Vier zingt hier, moeder, hou je dochter binnen.

0: Ollings passie.
1: De keuze van Otto.
2: Otto koos voor Connie Smith. En dat is een lied I Love Charlie Brown. Toen George Jones, dat was een beroemde country en western artiest, ooit eens een keer moest optreden in de plaats waar de jonge Connie Smith woonde, toen kwam George Jones weer niet. Die kwam heel vaak niet. Die had een bijnaam, No Show Jones. En toen was er toevallig wel iemand anders, Bill Anderson. Die was eigenlijk tekstschrijver, maar die nam de plek dan in. Die trad toen op. En het geval wil dat na die show, dat we dan ook een talentenjacht Holmberg. En Bill Anderson was ook direct jurylid, uiteraard. En dat deed ook een jonge Connie Smith aan met. En die viel zo op dat die kreeg direct een platencontract. En het bleek ook dat zij zich ook enorm leende, en ook een stem vooral, zich enorm leende voor country music. Onder meer Dolly Parton bijvoorbeeld is een enorme fanwest van Connie Smith. Ze zingt hier I Love Charlie Brown. En dan weet ik niet of er nou een echte persoon is, die Charlie Brown. Het kan ook wezen dat het dus dat cartoonfiguurtje is, hè? Charlie Brown, want die was zeer populair in Amerika. Maar in ieder geval, ze zingt van ik voel echt iets voor Charlie Brown, maar mijn gevoelens wordt blijkbaar toch niet serieus nam. En dat maakt me toch wat onzeker en verdrietig. Want ik verlang naar een liefde die echt heel sterk is. Dat zingt Connie Smith.

Ken je de naam, of de, het orkest Bloem nog? Bloem, die had een geweldige, ja, geweldige hit met Even aan mijn moeder vragen, weet je nog? Echt een hele grote hit in Nederland. Bloem was een band, is in 1980 opgericht door Joost Timp. En Joost Timp, dat was de zoon van Mies Bouwman en Leen Timp. En Leen Timp, die deed ook van alles, hè, die was regisseur op de tv. En nou, die hit, dat ging allemaal geweldig enzovoort. En nou, toen was een cd kom, is er ook gemaakt, met allemaal nummers erop. Maar die nummers dient allemaal niet zo geweldig. Het was, ja, eigenlijk, nou ja, allemaal een flop te noemen, dat is wel veel, maar in ieder geval, deed niet geweldig. En de plaatmaatschappij, die was er eigenlijk ook wel een beetje flauw van, want die had ook bijvoorbeeld een band als Het Goede Doel onder contract, en die deed veel beter. Dus het heeft allemaal 3 jaar duurd met Bloem. Toen hebben ze gezegd, jongens, stop maar, want dit wordt niet meer. Dus het is een eendagsvlieg, kun je eigenlijk zeggen. Maar ik denk, kom, die eendagsvlieg verdient af en toe ook wel een klein beetje aandacht. Ik heb hier een nummer van hun enige cd, Eiland.

0: lievelingspassie.
1: Uit het theater.
2: Joep van het Hek zit in het theater. En ik heb een opname uit zijn show van 1991-92. Dus dat is al heel lang geleden. Ja, dat is 34 jaar geleden. Mijn ogen. En dat is de periode dat net de eerste mobiele telefoons op de markt komt. En Joep van het Hek vraagt een telefoon aan. Nou, hij wordt er kwaad over, want het ging helemaal niet zoals hij dat wou.
3: Weet je wie er ook van last van heeft? Van dat klantvriendelijke gereutel? De PTT. Je moet op dit moment gewoon eens proberen om ouderwets een telefoon aan te vragen zonder dat je je door 7 koppen klantvriendelijk gedoe moet heenworsten. Nou, onlangs ben ik verhuisd en ik wou een nieuwe telefoon. Ik ging naar de PTT. Nou, laat ik het anders zeggen. Vroeger, als je de telefoon ging aanvragen, dan kwam je bij zo'n postkantoor. Er zat zo'n man met twee van die plekken onder zijn arm. Hè? En zo'n gematteerde Willem II-azen, weet je wel. Dat is die rode doos met die nicht in het midden. Nou, en dan kwam je daar. En dan zei je morgens om 8:30 tegen die man: ik kom voor een nieuwe telefoon. Ik ben even lunchen. Takka. Maar nu is het PTT Telecom geworden. Alles ziet er een beetje sneller uit. Alles is designed. En dan kom je binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is toch wel de PTT? Goedemorgen. Dag, ik ga binnenkort verhuizen. Gefeliciteerd. Ja, ik ben failliet en ik moet kleiner. Heb je niet gehad met je cursus? Lul. Goed. Gaan we even door. Ik ga binnenkort verhuizen en ik kom voor een nieuwe... Gaat u zitten. Nou, kom alleen maar voor een nieuwe telefoon. Gaat u zitten. Ja, maar ik wou dus koffie. Koffie. Ja, ik heb niet zoveel tijd. Ik werk hier niet. Ik moet nog wat doen vandaag. Nou. Doet u 1 kopje koffie? Dat lijkt me een goed idee. 1 kopje koffie, prima. Ja, ik ga dus binnenkort verhuizen en suikermelk. Nou, er wordt wel een heel geil bakkie op die manier. Ja hoor, doet u maar. Suikermelk, goed idee. Ik ga dus binnenkort voor koekje. Koekje, heel goed idee. Ja, prima. Ja, koekje, suikermelk, het wordt een te maffe ochtend, meneer. Heel goed, ja. Ik ga dus binnenkort verhuizen. Lepeltje. Nee, ik roer altijd met mijn lul. Is alles ingevuld. En dan zal de PTT komen. Maar dan blijkt de PTT niet Telecom, niet Telekwam. Er komt helemaal niemand. Ik heb echt 3 weken voor mijn eigen raam zitten wuiven naar de meest verschrikkelijke types die er zo opelkadetterig uitzagen dat ze wel bij de PTT moesten werken. Na een week kwam er een man met een fax. Goedemorgen, ik kom even een faxje plaatsen. Ik ben hier een faxje. Ik heb een telefoon aangevraagd. Oh, daar ben ik verkeerd. Taka. Week later, PTT Storingsdienst. Ik kom even vragen of alles naar wens gegaan is. Ik heb nu niet eens telefoon, zeg ik tegen die man. Oh, dan ben ik een week te vroeg. Daga! Week later, PTT klantenservice. Ik kom even... Is alles lekker naar wens gegaan? Ja, ja. Ik kan even een rapportje opstellen. Ik had u nog gebeld voor een afspraak, maar u nam niet op. Ik nam niet op! De ambulancebroeder zei dat het meeviel. En toen ik vrij kwam, heb ik hem een bloemetje gestuurd. Uiteindelijk belde ik de PTT en werd erop genomen. PTT! Hans Beum.

0: Lennart Landman was dat. Ja, dat is ook een beetje een bijzondere man. Hij was meubelmaker, antiekhandelaar, restaurateur ook. En had muziek als hobby. En och, had wel een beetje geld hier en door. Dus dacht op een gegeven moment, ach, weet je wat, ik neem zelf eens wat op. Nam een singeltje op, De Zure Regen, een liedje. En een LP maakte hij, Tribute to Ferre Grignard. Gewoon verdorigheid. En toen hadden we, ja, eigenlijk bij toeval op een gegeven moment een lied. Overal lagen peuken. En dat scoorde ineens enorm in Nederland. Overal werd gevraagd, op de televisie, de radio en pers. Iedereen deukt erop van, oh, wat is dit voor een bijzonder nummer. Nou, het was zijn beroep. Hij trad op, overal in het land, met wat nummers. Dat hij op een gegeven moment dacht van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik vind hier niks aan. Ik wil gewoon weer meubel maken. Dat is hij weer gaan doen, uiteindelijk. En dit is eigenlijk het enige grote wat van hem overbleven is. Overal lagen peuken.
1: Ollings passie.
2: De suggestie van de luisteraar.
0: Ik heb een suggestie van Gerard Schepers. En die zei, je moet eens draaien naar nummer Tijd voor Tijd van Anna Landa.

Tijd voor Tijd van Anna Landa. Het bijzondere is, Anna Landa kan blijkbaar heel goed zingen. Goede stem, goede omvang allemaal. Maar van Anna Landa is niks te vinden. Ik wil je er graag wat van vertellen, maar ik weet niks. Als er luisteraars bent die er wel wat van weet, nou, mail me dat dan in. Ik vind het altijd graag weer. Bovendien, het is trouwens een vertaling van Time After Time. Hè? Die van Cyndi Lauper. Benny Peters die stuurde mij ook een mail en die zegt: Jans, iets van Max Greger Orkest graag. En Benny, dat doe ik graag. Maar je moet eens weten, als je geen titel noemt, hè, dan denk je, ja, wat moet ik dan draaien? Dus ik heb 10 cd's heb ik afgelusterd van Max Greger. Dan denk je, ja, dit nummer, zo. Want het mooie is van Max Greger, het is echt een hele goede saxofonist, maar hij heeft met zijn band alle mogelijke genres gespeeld. Van jazz tot pop, tot folk, noem maar op. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan kies ik Raunchy.

0: Daar gaat de regio in, men. En ik heb een nummer van een cd van Gerard Buisman. Gerard Buisman was een opvallende zanger. Dus die stem, dus die manier van doen. Heel rustig, heel kalm. Je kunt hem overal inzetten. En zei, wanneer moet ik beginnen? En dan begon hij, klaar. Deed nooit moeilijk. Hij is, muziek is zijn leven best. Eigenlijk altijd. Toen hij in de vierde klas van de lagere school zat, toen maakte hij van een sigarenkissie. En wat visnoer maakte hij een soort ukulele. En daar speelde hij al op. Hij heeft later ook in meerdere bands gezeten. En heeft van alles ook speelt. Ook vaak country-achtige nummers. Maar je kunt eigenlijk zeggen, niet nummer. Muziek zat zo diep in hem dat hij op een gegeven moment ook besloot hem naast zijn werk ook nog 4 jaar aan de stedelijke conservatorium in Zwolle te gaan studeren. Muziek te studeren. Hij viel bij ons eigenlijk vooral op dus in streektaalliedjes. En een beetje in een country-achtige stijl. Heel eigen, heel mooi. Van een van die cd's van hem, even een aantal gemaakt, heb ik hier het nummer Voor een Vriend.
1: Het gebeurt me te vaak, als ik zo met je praat, dat ik niets aan je ogen kan zien. Het gesprek wordt dan moeilijk,

Gerard Buysman. Hij is alweer 15 jaar geleden overleden. Ja. Dit giet hard. Wij bent toe aan de raadsplaten, de uitslag ervan. Nou, dit was het.

Ja, de uitslag. Degene die kozen voor Willy Alberti, heb het fout. Nou, die was niet. Het was Koos Albert. Zijn het je ogen? Nou, als je beide antwoorden goed hebt, je weet, je mag iemand te keer gaan in je koelkast. Zoek maar uit waar je hem wil, want dat is de prijs. Dan gaan wij even door met Magna Carta. Een folkrockgroep uit Engeland. En opricht al in 1969. Een grote hit scoorde ze in 1970. Airport Song.

van Spallings passie al. Vandaag maakten Martin Fulder en Jan Spalling. Stuur je suggesties maar op. Ja, liefst maak allemaal suggesties vooral. Waarvan je vindt dat andere mensen dat ook horen moeten. Ja, of gewoon opsturen naar Spallingspassie aan mijn koorschriem @rtvdrenthe.nl. En @, er is een apenstaartje. Ja? Ik wens je nog een hele fijne middag toe met ons aanbod op de radio. We hebben Drenthe Toen, adres onbekend. Dan de gezellige zondagmiddag en dan van 6 tot 7 de nalatenschap van Harry Musquet. We hopen dat je een fijne middag hebt en ook dat je een goede week hebt. En we zijn er volgende week weer. En ik heb nog één nummer voor je. Ik blijf een beetje in dezelfde sfeer. Het is ook zondagmorgen. Brothers for Blue Waterline.

0: ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Odido. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
19: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
20: NRV.
19: Waar vraag je dat?
18: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
19: Wij?
18: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
21: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: NRV.
18: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
23: Goedemiddag, mijn naam is Sebastiaan Meijwaard en dit is het Drentse Nieuws. De N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is vanaf morgen tot en met vrijdag 16 oktober dicht. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. De provincie gaat in die periode werkzaamheden uitvoeren aan de weg. Doorgaand verkeer volgt tijdens de afsluiting een omleidingsroute via andere provinciale wegen en rijkswegen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. In Tiendeveen is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Siberië. Bij het eenzijdige ongeluk zijn zeker 3 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. En op de laan van de Eekharst in Emmen is vanochtend een auto op de kop in de berm beland. De bestuurder en een inzittende zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Korfbalvereniging Kiel Zuid-Ruinewold verloor gisteren in eigen huis met 13-27 van DOS 46 uit Nijenveen. Kiel promoveerde vorig seizoen naar de Ereklasse. Dat is het allerhoogste korfbalniveau van Nederland. DOS 46 uit Nijenveen werd juist in die Ereklasse de afgelopen 2 jaar kampioen. En na 5 jaar sluit dorpskroeg Lutkenent in Gasselte de deuren. Bij deze kroeg stonden de dorpsbewoners zelf achter de tap. Nu moet het café dus gaan sluiten, doordat het moeilijk bleek om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Het concept van een café met vrijwilligers verdwijnt overigens niet. Café de Kremmer, even buiten het centrum van Gasselte, neemt het over. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, goedemiddag.
24: Mooi, Sebastiaan, goedemiddag.
23: Ik kwam naar Assen vanochtend met een zonnetje. Blijft dat zo?
24: Dat zonnetje dat is er nu nog steeds, tenminste grotendeels in onze provincie, maar we zien ook wel wat wolkenvelden overtrekken. En in die wolkenvelden zit soms zelfs een hele lichte bui verstopt. Over Groningen stad trekt er momenteel eentje, daar krijgen we net niet mee te maken in het noorden van Drenthe. De rest van de provincie is nu droog, maar dat blijft niet de hele middag zo. Want vanuit Friesland komen er zo nu en dan een paar van die lichte buien over, maar in de meeste plekken houden het wel helemaal droog. Temperatuur is vandaag een graad of 18 tot 19. Maar het meeste aandacht dat trekt de zuidwest tot later westelijke wind. Die is ruim kracht 5 en ook wat vlagerig. Kan zelfs in open gebieden tegen windkracht 6 aantikken. Dus echt een smaakmaker vandaag. Vanavond en vannacht half helder, half bewolkt. En dat betekent dat het een stuk meer kan afkoelen dan afgelopen nacht. Want toen was het 16 of 17 graden. Nou, aankomende nacht 8 tot 9 graden. Een normale nacht. En morgen volgt een dag met een mix van zon en bewolking. Misschien in de ochtend een laatste kleine spat. Verder is de dag gewoon helemaal droog. En een graad of 19. Nou is onze nazomer in het vooruitzicht gesteld en ja, die komt er ook wel aan. Maar die heeft wat startproblemen, laten we zo zeggen. Op dinsdag en woensdag zit de hoge druk pal boven ons. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat er helemaal geen stroming is, bijna geen wind. En de bewolking die wil niet goed oplossen. In de nacht ontstaat mist en die kan lang blijven hangen. Dinsdag heeft een grijze start, dan verdwijnt het uiteindelijk wel. Komt de zon er nog wat bij, maar er blijven lage wolken hangen. Dus dinsdag is een hele rustige dag met een graad of 18. En als de zon er al doorkomt, is het pas in de middag. Woensdag ziet het net iets anders uit. In de ochtend is de mist hardnekkig. En ik vraag me eigenlijk af of het überhaupt wel oplost voordat er een klein beetje regen komt van een oud front dat nog over moet trekken. Dus woensdag wordt een wat mindere dag. Temperatuur trouwens niet, 19 tot wel 20 graden. En vanaf donderdag, dan uiteindelijk komt de hoge druk ten oosten van ons. Steekt de zuidelijke wind op, wordt het ook wat warmer. 20, 21 graden lijkt erin te zitten richting het weekend. Met meer zon, maar nog steeds wel die mistige ochtenden. Dat lijkt een blijvertje te zijn. Dus het wordt typisch nazomerweer. Overdag goed te doen, maar 's morgens toch een beetje uitkijken.
23: Oké, Hans, dankjewel. Tot zover het nieuws. Meer vind je op de website en op de app. Mooie zondag.
25: Radio Drenthe.
26: Drenthe Toen.
25: Met Sophie Timmer.
27: Goedemiddag en van harte welkom. In 1926 werd het Lindhorst-Homankanaal feestelijk geopend. Maar die glorietijd duurde eigenlijk helemaal niet zo lang. Vanmiddag horen we hoe de vrachtwagen het won van het schip. En we gaan op zoek naar sporen van de ijstijden in ons Drentse landschap van duizenden jaren geleden. En die sporen hebben bizarre namen, zoals Pingo en Jutja.
0: zo wordt die pingo dan langzaam opgevuld. En alles wat erin waait en daar dus een organische laag vormt, dat is geen veen, maar dat noemen we jutja.
27: En dat boek van Anja Ferbers, die je net hoorde over pingo-ruïnes, mogen we natuurlijk verloten. Ook Willy Weerman is weer van de partij in de serie Vroeger Volksleven in Drenthe. Boerenwijsheden vanmiddag. En die gaan veel over het weer en over de tuin.
1: Ja, dat is een betrekkelijk begrip, hè? Want we hebben het heel vaak over onkruid. Of in Drenthe ook wel roet noemt. Maar ja, wat is nou eigenlijk onkruid? Je kunt ook gewoon zeggen, dat zijn allemaal kruiden.
27: Sjoerd Punter begon als jongeman zijn carrière in de dagbladjournalistiek in Assen. Eind jaren 60. Dat leek saai, maar dat was het niet. Sjoerd maakte mooie dingen mee en minder mooie. Zo zat hij als journalist bovenop de Molukse acties.
2: Toen dacht ik, ja jongens, maar ik kwam altijd in de Molukse wijk, maar jullie durfden daar helemaal niet naar binnen met z'n tweeën. Jullie kwamen daar helemaal niet. De KPK, de Molukkers, hadden zelf de orde. De politie die durfde zich daar niet te vertonen. Ja, wel met een heel peloton militairen erbij, maar in de praktijk.
27: En de maand van de geschiedenis staat voor de deur. Wat is er allemaal te doen in Drenthe? Nou, een heleboel. Hartstikke leuk. Gaan we zo meteen horen. Dat en meer. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.

0: Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown zong hij. En vandaag is niet zomaar een dag. 20 september 1973 kwam de zanger om bij een vliegtuigongeluk. Ja, goed. Dat was onze eerste plaat. We gaan het nu hebben over de maand van de geschiedenis. Die staat voor de deur. Dat is de hele maand oktober. En bij mij aan tafel, Joke Wolf van het Drents Archief. Hoi Joke, fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Ja, lichaam en geest. Dat is weer zo'n heerlijk thema waar je veel kanten mee op kunt. Hele interessante kanten ook. En jullie hebben je dat geen twee keer laten zeggen. Er is een hoop georganiseerd van lezingen tot een, ik zeg het maar meteen, een poep en pies rondlijn.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Daar eindigen we mee.
1: Ja.
0: Maar lezingen. Jullie krijgen niet de minste over de vloer, hè, in de maand van de geschiedenis.
1: Nee, we trappen af meteen al op 3 oktober met Susanna Jansen. Die is ook de essayist dit jaar van de maand van de geschiedenis. Zij heeft een essay geschreven over rusthuizen voor vrouwen. En die blijken er eigenlijk in de jaren 50 en 60 in heel Nederland geweest te zijn. In Drenthe hadden we ze zeker ook. Bijvoorbeeld de Berkenhof in Zuid-Laren. Er was er ook eentje in Witteveen. Tegenwoordig is dat een soort zorgcomplex. Daar rijd ik nog vaak langs. Maar dat is dus vroeger ook een rusthuis voor vrouwen geweest. Eentje in Schoonlo en misschien nog wel op meer plekken. Zij heeft er onderzoek naar gedaan vanuit haar eigen familiegeschiedenis. Haar moeder heeft ook in zo'n rusthuis gezeten. Ze heeft interviews gedaan met vrouwen, dagboeken bekeken. En waarom kwamen die vrouwen daar eigenlijk terecht? Dat is wel interessant natuurlijk.
0: Ja, dan mochten ze een weekje vakantie houden in zo'n rusthuis. Volgens mij werd ook wel de term overspannen huisvrouwen of overspannen moeders gebruikt.
1: Ja.
0: En binnenkort hebben we in dit programma ook aandacht daarvoor. Met name dan de Berkenhof, was ook niet mis. De levens van deze vrouwen thuis, er werd veel van ze gevraagd. Grote gezinnen vaak.
1: Ja, alles moet perfect in orde zijn. En de zorg voor de kinderen, het huishouden. Misschien ook nog frustratie van het zelf geen beroep uit kunnen en mogen oefenen. Hè, maar alleen huisvrouw moeten zijn. Kan ik me voorstellen dat het ook heeft meegespeeld.
0: Ja, zij schreef daar dus een essay over, project Rust. En ze komt zaterdag 3 oktober vertellen bij jullie in het Drents Archief.
1: Ja, dat klopt. En later in de maand ook nog op andere locaties in Drenthe. Onder meer in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.
0: Ja, ik zeg tegelijk even bij, als je ergens naartoe wil, dan kun je je opgeven via jullie website, hè?
1: Ja, klopt.
0: drentsarchief.nl. Goed, buiten als er wordt ook het een en ander georganiseerd, kun je ons daar wat over vertellen?
1: Ja, er is in Dennenoord een rondwandeling door de geschiedenis van de psychiatrische zorg. Want aan de architectuur en de hele opzet van Dennenoord kun je eigenlijk die hele geschiedenis van de psychiatrie volgen. Dus aan de hand van een gids word je over het terrein geleid. En die zal dus van alles onderweg vertellen.
0: Ja, heel interessant. Het is eigenlijk ook een dorpje, hè, daar.
1: Ja. Ja, met allemaal voorzieningen die er toen waren. Hè. Dus een eigen zelfvoorzienend dorp met bijvoorbeeld een bakker, een slager, een boerderij, moestuinen. Ja.
0: Dan kom je daar ook nog eens. Je kunt ook, ik wil het niet van je overnemen, maar dat vind ik zelf heel erg leuk. Je kunt ook in Nuis terecht, bij het Noordelijk Archeologisch Depot. Maar wat heeft dat dan weer met lichaam en geest te maken?
1: Nou, ze gaan voor ons voor jullie als bezoeker speciaal een rondleiding door het depot organiseren rondom botten. Dus menselijke botresten. En wat vertellen die eigenlijk over de mensen van vroeger? Daar is ook bijzonder natuurlijk dat je in het archeologisch depot van de drie Noordelijke provincies naar binnen mag, speciaal op die dag. En de archeologen die gaan je daar van alles vertellen over het verhaal achter die gevonden botten.
0: Ja, en dat bestrijkt natuurlijk een hele lange tijd. Want botten zijn van alle tijden. Ja, om maar een open deur in te trappen.
1: Ja.
0: Tot en met de oorlog aan toe.
1: Ja. Dus ik ben ook zelfs nieuwsgierig wat die verhalen zijn en over welke periodes die gaan.
0: Ja. Ja. Kun je en moet je ook voor opgeven? Kan allemaal via de website van jullie, hè? Of is dat terug te vinden?
1: Ja, is ook terug te vinden. En kijk ook even vooral op de website van Maand van de Geschiedenis. Kun je aanklikken, alle activiteiten in Drenthe. En dan zie je precies ook hoe je je aan kunt melden of een activiteit gratis is of niet.
0: We gaan door. Wat heb je nog meer in je hoge hoed zitten voor ons?
1: Ja, misschien ken je wel de foto's van signalementkaarten van bedelaars en landlopers die rond 1900 gemaakt zijn. Nou, universitair docent Mac Williams gaat daar van alles over vertellen. Waarom zijn die kaarten bedacht? Door wie? Dat was een Fransman, Alphonse Bertillon, die het als identificatiemethode heeft bedacht. Dus niet alleen de foto's, maar ook vingerafdrukken, exacte opmeting van het oor, om bijvoorbeeld bedelaars of andere recidivisten te kunnen identificeren. Het is dus wat anders dan bijvoorbeeld Lombroso, die op basis van lichamelijke kenmerken had bedacht van, nou, als je een laag voorhoofd hebt, dan ben je wel geneigd tot criminaliteit. Dat was dus niet de insteek van Bertillon.
0: Nee.
1: Maar het is wel een hele bekende identificatiemethode geweest. Internationaal. Is op een gegeven moment ook weer gestopt.
0: En als ik je mag onderbreken, voor heel veel mensen die op zoek gingen naar hun voorouders in Drenthe, een eerste kennismaking.
1: Ja, dat is natuurlijk een super vondst als je een foto en een signalementkaart van een voorouder vindt. En van voorouders, ja, misschien aan de onderkant van de samenleving, waar je normaal gesproken natuurlijk nooit een foto van rond 1900 zou aantreffen.
0: Nee, heel interessant.
1: En zij legt ook, Mac Williams legt de connectie tussen hedendaagse biometrische identificatiemethodes en dus die signalementkaarten van meer dan 100 jaar geleden.
0: Ja, moet je nagaan. En die liggen trouwens allemaal bij jullie in het archief.
1: Die liggen in het Drents archief en ze staan ook online.
0: Ja. Gaan we door.
1: We hebben nog een mooi symposium. Eind van de maand. Daar sluiten we eigenlijk de maand van de geschiedenis mee af. Bloedlijnen en geheimen. Schrijver Frank Westerman, maar ook journalisten Leonie Sinema, Jeroen Kelderman en onderzoeker Bas van der Heijden, die vertellen over hun zoektocht naar hun familieverleden. En daar ontdekten ze misschien herkenning, iets wat ze van hun voorouders in zichzelf herkenden, verrassing, maar soms ook schaamte over wat een voorouder in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. Daar vertellen ze over. Bas geeft ook allemaal tips hoe je heel handig zelf onderzoek zou kunnen doen. En na afloop kan iedereen ook zoeken naar voorouders in onze studiezaal.
0: Ja, dat is weer op een zaterdag. Dat is bij jullie in het archief. Frank Westerman heeft ook een nieuw boek geschreven waar hij dan over gaat vertellen.
1: Ja, dat klopt. Het boek is dan nog net niet uit. Maar het is, heb ik begrepen, zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. En dat gaat dus ook over zijn roots.
0: Ja, maar ook over de oorsprong van de mensheid, als het ware.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar hij natuurlijk onderdeel van is, zoals wij allemaal. Hé, wat interessant, Joke. Nou, ik zal me snel maar opgeven, want die studio van jullie, die is ook niet, dat is nog niet bepaald en de grootste zaal.
1: Er zijn geen 1000 mensen in, dus
0: zo zeggen, heel vriendelijk. Maar dan denk je dat je er vanaf bent, maar dat is niet zo, want ik wil nog wel wat horen over de grote poep- en piesrondleiding.
1: Nou, wij wilden al heel lang iets organiseren voor kinderen. Een kinderrondleiding langs archiefstukken door het depot. En het thema lichaam en geest bracht ons op het idee van, ja, wat is er nou lichamelijker dan poep en pies? En wat vinden kinderen in de lagere school, in de basisschoolleeftijd nou interessant? Nou, dat thema, poep en pies. Dus we hebben gekeken van, zijn er archiefstukken en foto's die daar iets mee te maken hebben? Nou, die zijn er inderdaad.
0: De beerput natuurlijk.
1: De beerput, de tonnetjes, de bulldozer, dat is de kar waarmee dus die tonnetjes werden opgehaald en die dus als een soort eufemistisch, of in ieder geval de oude klonjekar, alleen het stond natuurlijk echt verschrikkelijk. Daar de verhalen over. Er zijn ook nog allemaal mooie anekdotes over te vertellen. Je hebt ook het woord poep, wat niet in de betekenis is van ontlasting, maar wat een andere betekenis heeft. Daar kunnen we ook van alles over vertellen. Dus dat wordt volgens mij een hele leuke rondleiding.
0: Maar dat is alleen maar voor mensen tot 12 jaar?
1: Ja, de kinderen mogen hun ouders ook meenemen. En opa en oma ook.
0: Begeleiders.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Goed, voor al deze activiteiten geldt, kijk op www.drentsarchief.nl of maandvandegeschiedenis.nl. Joke, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Sylvia Flederis. Ze zong ook bij de uitreiking van de DHV-prijs, de Drentse Geschiedenisprijs, eerder dit jaar. En in oktober presenteert Sylvia haar album Dolle Volklaadjes. Album waarop volgens Sylvia uit Valtemont persoonlijke verhalen, Neder-Saksische traditie en folkmuziek samenkomen. Nou, deze single Frundeling onderweens, die is alvast een voorproefje op dat album. En we spreken Sylvia binnenkort in dit theater, in dit programma. Maar nu, eerst 100 jaar terug, 1926, het Lindhorst Homankanaal werd feestelijk geopend. Maar zijn glorietijd duurde verrassend kort. Lydia Tuinman ontdekt hoe de vrachtwagen het won van het schip. Oud-Rijksarchivaris en historicus Paul Brood vertelt over de man achter het 100-jarige kanaal, Lindhorst Homan.
1: Het is september 1926. Het kanaal is klaar. Op een foto van de opening staat de motorboot Fortuna. Aan boord de burgemeester van Bijlen, de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris van de Koningin in Drenthe. Voor bestuurders moet dit het soort dag zijn geweest waarop alles klopt. Jaren plannen, jaren graven en dan ineens ligt er een nieuwe vaarweg door midden Drenthe. Alles aan deze foto spreekt van grote verwachtingen.
2: Ja, zeker. Ik heb in de beeldbank van het Drentse Archief even gekeken en daar vond ik een prachtige foto van het schip, de motorboot Fortuna uit 1926, waarop staat links burgemeester van Bijlen, meneer Mansen. In het midden de minister van Binnenlandse Zaken, Ruijs de Berenbroek. En rechts de commissaris van de Koningin in Drenthe, meneer Lindhorst Homan. En die foto is dus gemaakt bij de opening van het Lindhorst Homan kanaal in Bijlen.
1: Dus. Toen heette het ook al zo. Daarom kijkt hij waarschijnlijk ook zo blij, die Lindhorst Homan. Want die heeft echt slechts zijn eigen kanaal. Hebben wij nog nooit gehad, hè?
2: Nee, zal ook niet meer worden, denk ik. Nee. Maar ik vind dat hij het wel verdiend heeft, Lindhorst Homan.
1: Ja, vertel, wat was dat voor iemand?
2: Lindhorst Homan, de familie Homan, was een familie die al langer van betekenis is geweest. Ze woonde op het huis Overzingen in Havelte. En ze zijn, een aantal generaties zijn ook commissaris van de Koningin geweest. En hij is commissaris van de Koningin in Drenthe geweest in die periode, ik geloof vanaf 1917 tot 1932. En dat is precies de periode waarin er heel veel moest gebeuren. Dat ging zowel om de ontginning van de heidegebieden en waar het Lindhorst Homankanaal ook voor gemaakt is. Maar hij heeft ook zeer veel betekenis gehad voor de ontwikkeling van het achtergebleven Zuidoost-Drentse gebied. De stichting Obbo Drenthe, die kennen we allemaal nog wel uit het verleden, die is in feite 1923 door hem opgericht om ervoor te zorgen dat in Zuidoost-Drenthe voor de bevolking er scholen kwamen voor de kinderen, dorpshuizen. Eigenlijk is hij een beetje de uitvinder van het dorpshuis in Zuidoost-Drenthe geweest. En die hele organisatie heeft zich geleidelijk aan vanuit Zuidoost-Drenthe ontwikkeld tot een provinciale organisatie die tot, volgens mij in de jaren 80 wel actief geweest is.
1: Eigenlijk een heel, heel sociaal bewogen iemand.
2: Zeker, ja, zeker. Dat kun je zonder meer zeggen. En de ontginning van het gebied waar we het nu over hebben, bij het Lindhorst-Homankanaal, die is gebeurd door de Landmaatschappij Drenthe. En wie was de grote aanjager van die maatschappij? Lindhorst Homan weer. Dus in die zin is hij echt van grote betekenis voor Drenthe geweest. En ik hoop dat er naar hem ook veel straten in Drenthe genoemd zijn. Want dat heeft hij wel verdiend.
1: Ja, een meneer met visie. Uit een soort regentengeslacht eigenlijk.
2: Ja, voor zover je daar in Drenthe van kunt spreken natuurlijk. Hè. Maar ze waren altijd al actief in het zuidoosten van Drenthe. In de buurt van de havenzaat Overzingen natuurlijk. Maar ook breder. Ze hebben ook in de Tweede Kamer gezeten. Veel officiële functies gehad. Rechter, notaris en dergelijke.
1: Ik heb niet kunnen ontdekken of er voor het 100-jarig bestaan van het Lindhorst Homankanaal ook een feestje wordt gehouden. Heb jij wat gezien?
2: Nee, misschien zodat deze radio-uitzending nog een

0: een inspiratie kan zijn om daar nog aandacht aan te besteden. En dan wil ik best nog wel iets vertellen over het kanaal.
1: Het is feest in Bijlen. Het nieuwe kanaal Bijlen-Nieuweroord, het Lindhorst-Homankanaal, wordt officieel geopend. Vooraf, zo schrijft de krant, is de Wilhelminazaal van het gemeentehuis geheel gevuld met officiële personen. Onder hen oud-minister Ruijs de Berenbroek en meester Haasmeegen, lid van de Eerste Kamer. Verder zijn aanwezig de commissaris van de Koningin, leden van gedeputeerde staten, gemeenteraadsleden, leden van provinciale staten, burgemeesters en hoofdambtenaren van Waterstaat en Binnenlandse Zaken. Met hunne dames en nog vele anderen, schrijft de krant. Ook aan de muziek is gedacht. De stafmuziek luisterde deze bijeenkomst op. In een uitvoerige reden gaat de burgemeester de geschiedenis van het kanaal na. Dan spreekt de commissaris van de Koningin in Drenthe, meester J.F. Lindhorst Homan. Hij gewaagt van de grote krachtsinspanning die men heeft aan den dag moeten leggen om de werkloosheid te overwinnen. En hij wijst op de grote offers die daarvoor door de gemeente Bijlen zijn gebracht, bijgestaan door provincie en Rijk. Dan voert jonkheer meester Ruijs de Berenbroek het woord. Aan het slot van zijn reden verzoekt hij alle aanwezigen zich naar het kanaal te begeven. En dus verplaatst het hele gezelschap zich van het gemeentehuis naar het water. De autoriteiten vertrokken hierop per boot naar de monding van het kanaal, meldt de krant. En daar vindt het moment plaats waarvoor iedereen gekomen is. Oud-minister Ruijs de Berenbroek doopt het nieuwe kanaal. Daarop speelt de muziek, gezegend zij het land. Maar met de officiële opening zijn de feestelijkheden bepaald nog niet voorbij. Na afloop van de plechtigheid, zo lezen we, verenigen de autoriteiten zich aan het noenmaal. En daar bleef men vrij geruime tijd gezellig bijeen. Daarna gaat het gezelschap weer aan boord. Er volgt een boottocht naar Nieuweroord. De minister en andere regeringsvertegenwoordigers vertrekken uiteindelijk per sneltrein naar het zuiden. Maar voor de bevolking is het feest nog niet afgelopen. Er is onder meer een lichtstoet. En dan komt de finale. De feestelijkheden worden besloten met een groot vuurwerk, aangeboden door de gemeente. Aan feestelijk vertoon dus geen gebrek. En misschien zegt dat juist iets over de verwachtingen die men van dit nieuwe kanaal had. Nou, een paar kilometer verder gereden en hier is het aanmerkelijk rustiger. Dus we kunnen hier wat rustiger praten, wat minder wind, wat minder verkeer. En we staan hier eigenlijk aan het punt waar het Lindhorst-Homankanaal uitloopt in de Hoogeveense Vaart. En we staan bij de brug, de Kromme Jakken. Ja, mooi plekje. Dan stonden we net bij dat pandje aan de overkant. Het is een mooi oud gebouw. Vrij groot. Het zijn wel een stuk of 5 adressen, 5 voordeuren. Ik weet niet wat het geweest is ooit, maar er zit een soort gevelsteen in. Daar had jij ook al eens even naar gekeken.
0: Ja, toen ik hier voor het eerst kwam, zag ik die steen ook. En ik zag de naam Rader staan. Ik denk, hey, dat is wel een naam die hier hoort, want meneer Jan Rader is een grote vervener geweest. Die heeft hier ook een turffabriek gehad. En er stond dus op die steen staat dat de eerste steen, die steen, gelegd werd door mevrouw M.E.C. Rader in 1867. Dacht ik, nou ja, die naam Rader komt in ieder geval wel bekend voor. Ik heb hem nog even nagezocht. Ik weet niet of dit huis er toen al stond. Het treurige is alleen dat mevrouw Rader al in 1868 is overleden. Dus ik heb niet helemaal precies uit kunnen vinden hoe het nou zit. Maar dat zij de echtgenote van de beroemde Verveende was, dat is wel duidelijk.
1: Het water bleef. Het kanaal kreeg een andere taak. Water afvoeren in natte tijden. Water aanvoeren en vasthouden als het droog is. Andere gebruikers namen het kanaal over. Vissers, kinderen, zwemmers. Voor één jongen in Noordse Schut werd het zelfs het decor van een romantisch drama. Maar daarover horen we de volgende keer.

Fleetwood Mac, Seven Wonders. Het album Greatest Hits van Fleetwood Mac is opnieuw uitgebracht. Natuurlijk in vinyl. 10 extra nummers in vergelijking met de plaat die jij misschien nog wel in de kast hebt staan uit 1988. Goed, wij gaan naar ons volgende onderwerp. Anja Ferbers, de vrouw die alles weet van Pingo-ruïnes. Zij schreef daar een mooi boek over, dat mogen wij verloten. Maar eerst maar eens even naar aflevering 2 van onze Pingo-reportage, die ook als podcast te beluisteren is. Hoe weet je nou eigenlijk of zo'n onopvallend veentje ergens in Drenthe nou echt ook een Pingo-ruïne is? Lydia Tuinman die gaat met de visiegeograaf en voormalig programmaleider van het Pingo-programma, Anja Ferbers dus, op onderzoek uit.

0: dan heb je dus, ik probeer me dat nou echt voor te stellen, heb je zo'n ijslens en dan die zit daar stiekem onder de grond, dat weet niemand. En er was toen ook niemand om dat te constateren. Maar waarom heet die, dat is de volgende vraag, dan een pingo?
1: Nou, het woord pingo komt uit het Inuit, dus Eskimo-taal. En dat betekent eigenlijk heuvel die groeit. En dat betekent tegelijkertijd dus dat mensen die daar woonden kunnen waarnemen dat die groeit. En want anders noem je niet zoiets, geef je niet zoiets een naam. Maar
0: het kon dus ook zo snel gaan dat je het zien kon.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het op sommige plekken gebeurt. Maar ook daar heb je smelt en ook weer ontstaan van nieuwe locaties. Dus ik denk met name in die beginfase zullen ze redelijk snel groeien. En dan later stabiliseren ze. En dan zie je gewoon die heuvels daar in het landschap liggen.
0: Mooie ronde glooiende heuvels.
1: Nou, ze zijn meer een beetje, ja, hoe noem je dat, ovaalvormig of zo. Ovaal is dat goede woord. Toch weer die cupcake misschien een beetje. Die vorm van een, het is niet echt mooi rond. De vorm, de omtrek is wel rond. Maar de hoogte is een beetje meer, heeft redelijk steile hellingen. Ja.
0: Een ijsheuvel van misschien wel tientallen meters hoog. Denk aan een flatgebouw van 10 verdiepingen. Maar dan midden in de Drentse tundra en grotendeels gevuld met ijs. Van het landschap dat wij nu zo vlak vinden, was toen bepaald geen sprake. Maar geen enkele ijsheuvel heeft het eeuwige leven. Het klimaat werd warmer, het ijs smolt en de grond zakte in. De pingo verdween en wat achterbleef was de ruïne.
1: Nou ja, aan het einde van de laatste ijstijd heb je in een korte tijd hele sterke klimaatsontwikkeling gehad. Dus het was heel lang koud, dat die pingo's konden zich vormen. En toen werd het gedurende een beperkt aantal duizend jaar werd het best warm. Ongeveer niet de warmte zoals we nu hebben, maar wel de gemiddelde Nederlandse temperatuur, zeg maar. Dus toen smolten die pingo, die ijslenzen. En toen werd het weer extreem koud. En vervolgens wordt het weer definitief warm. En dan heb je dan gesmolten water in zo'n laag te staan. En dan begint vervolgens heel langzaam materiaal uit de omgeving waait daarin. En er komen langzaam weer planten en vegetatie. En dat materiaal waait erin. Er leeft van alles in dat water. En dat bezinkt allemaal naar de bodem als het doodgaat. Of dode bladeren vallen erin. En zo wordt die pingo dan langzaam opgevuld. En alles wat erin waait en daar dus een organische laag vormt. Dat is geen veen, maar dat noemen we jutja. En jutja schrijf je G-Y-T-T-J-A.
0: Dat is ook weer een
1: Scandinavisch woord. Alles is Scandinavisch met betrekking tot pingo's. Of in elk geval noordelijk halfrond. En dat jutja, en dat ziet er echt uit als heel fijn organisch materiaal. Soms vind je er een blaadje in of iets aan een takje of zo.
0: Na de ijstijd komt het landschap langzaam tot leven. De grondwaterspiegel stijgt. Planten keren terug en in de laagte begint veen te groeien. Eeuw na eeuw, laagje na laagje, totdat van de oorspronkelijke ijsheuvel aan de oppervlakte soms niks meer te zien is. En dan komt er een woord voorbij dat bijna net zo geheimzinnig klinkt als de bodem zelf. Jutja. Fijn organisch materiaal dat zich laag voor laag op de bodem verzamelt. Bladeren, plantenresten en ander materiaal vormen zo langzaam een archief waarin duizenden jaren van landschapsgeschiedenis liggen opgeslagen.
1: En dan krijg je ook dat de grondwaterspiegel gaat stijgen. En dan zie je dat vanaf het moment dat die grondwaterspiegel gaat stijgen begint ook veengroei. Dus in die laagtes is eerder grondwaterniveau bereikt. Dus dan begint daar de veengroei. En dat gaat gewoon door. In feite, als we nu nog niks meer eraan hadden gedaan, dan groeit het in feite nu nog steeds. Maar het is over het algemeen nu te warm en te droog om nog echt veenvorming te krijgen. Maar in die laagtes is dat veen dus ook bewaard. Als ze nog gaaf zijn, is het echt helemaal veen. Veen gevuld. Soms met een bosje erop, want het is natuurlijk wel een natte plek. En krijg je op een gegeven moment bosontwikkeling. Maar als er helemaal geen veen meer zit, dan is het vaak zo, omdat mensen het veen eruit hebben gehaald. Dus tot begin vorige eeuw, misschien wel tot en met de Tweede Wereldoorlog, had men heel erg behoefte aan brandstof. Dus werden die veentjes, juist die pingo's, want de grote veengebieden die werden wel ontgonnen, maar ontdekte men overal in dat heidelandschap deze veentjes. En toen bedacht men, kunnen we wel veen winnen. En wat je ook wel vaak ziet, is dat pingo's dan van verschillende eigenaren zijn. Dus iedereen had zo zijn eigen veentje. Daarom hebben die veentjes ook heel vaak namen. Bijvoorbeeld het eerste Dillingsveen, tweede Dillingsveen. Dat is van de familie Dilling. Maar zo heb je echt heel veel veentjes met namen die genoemd zijn naar eigenaren. En soms had je zelfs met meer mensen één veentje. Dus dan moest je, dan zie je dat aan de verkavelingsstructuren vaak. Had iedereen zo zijn eigen manier van het veen winnen.
0: En zo kreeg menig veentje een eigen naam. Niet vanwege de ijstijd, maar vanwege de familie die er turf mocht steken. Oude familiegeschiedenis, bovenop nog veel oudere landschapsgeschiedenis.
1: Nou, de pingo's door hun manier van groeien, vormen ze dus een ronde laagte. En als je dan het veen eruit haalt, dan krijg je nu met de stijgende grondwaterspiegel krijg je water.
0: Pas door het ingrijpen van de mensen wordt die op die manier zichtbaar?
1: Ja, behalve dan, je hebt in Drenthe 3 pingo-ruïnes die altijd open water hebben gehad. En dat is het Esmeer bij Veenhuizen, het Mekelermeer bij Nieuw-Balingen en het Heikenmeer bij Heiken, noord van Heiken. En die zijn ook relatief diep. Dus daar heeft die veenvorming, die vulling, niet de stijging van het grondwater kunnen bijhouden. Dus daarom hebben die altijd open water gehad. Dus die zijn allemaal, daar zit die hele vulling nog gaaf in feite. Ja.
0: En is dat nou een exclusief Drents verschijnsel? Hebben we er in Drenthe extra mooie, extra veel? Of,
1: Ik zou heel graag ja zeggen. Maar dat is niet helemaal zo. Eigenlijk komen ze in heel Noord-Nederland voor. En zelfs ook wel in Brabant zijn pingo-ruïnes gevonden. Maar daar zijn ze vaak minder diep. En ze komen gewoon, eigenlijk in alle landen komen ze wel voor. En het noordelijke deel van Europa, zeg maar. In de Ardennen heb je ze ook. Maar dan heeft te maken met klimaat en met omstandigheden. Dus ze kunnen ook hoger in het landschap voorkomen. Maar dan moeten de omstandigheden ook wat kouder geweest zijn. Ja.
0: Tijd om eens even te gaan kijken hoe zo'n pingo-ruïne eruit kan zien. Anja en ik gaan onderweg in de buurt van Zeien. Hier zullen toch niet veel mensen komen, neem ik aan.
1: Nee, maar je ziet het vaak wel. Aan het begin is wel vaak afval neergestort.
0: Oh ja.
1: En dat is weer minder. En ik ben 1 keer hier geweest, toen zaten er zomaar 2 witte konijnen. Die horen hier ook eigenlijk niet thuis.
0: Oh, die zijn gewoon, jongens, gaan jullie maar lekker buiten spelen en de beste maar weer. Ja.
1: Kijk, we zijn hier nu iets verder naar het midden. En hier zie je dat het in de oppervlakte al veel onregelmatiger is. En eigenlijk al die laagtes die je ziet, dat zijn oude veenputjes.
0: Oh, daar zijn ze aan het graven, aan het vervenen geweest.
1: Er is echt alles eruit gegraven. Maar er zijn dus blijkbaar mensen geweest die hier recht hadden om hier wat veen te graven. Dus die groeven dan vaak in wat putjes.
0: Maar heel incidentele dingetjes, dus helemaal niet grootschalig.
1: Niet grootschalig. Daarom vinden we hier ook, als we hier boren, echt nog een heel mooi profiel van en veen en daaronder jutja.
0: Oh, ja.
1: Ja, en deze locatie is iets van 4,5, 5 meter diep. Dus als je hier gaat boren, dan krijg je eerst veen en dan onderin de laag jutja. Ja. En het profiel van deze locatie staat ook in het boek. Ik weet er nu even niet precies uit mijn hoofd hoeveel jutja en hoeveel veen, maar dat kan je in het boek terugzien. Ja.
0: Maar heb je nou niet zoiets van, eigenlijk wil ik al die berkjes weg hebben en dat je het allemaal weer kan zien?
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben altijd een beetje, ik vind dit ook heel erg mooi. En je kan het allemaal wel weg gaan halen, maar dan beschadig je ook weer heel veel. En dus het is maar de vraag, als je de berken dan allemaal gaat weghalen, moet allemaal uitgesleept worden, dan beschadig je ook de ondergrond weer. En dan moeten al die varensen nog uit, dus dan ga je ook nog weer in die toplaag zitten. En dan ligt dus je veen echt aan het oppervlakte en dan verdroogt het nog veel harder.
0: Ja, dus wil je ook niet. Nee.
1: Ik denk van, het moet zomaar blijven. Ik heb wel het gevoel dat er meer bomen nu aan het vallen zijn al dan dat er eerder was. Dus het verdroogt wel heel erg. En we zagen ook, het ligt hier echt midden in de akkers. Mm. Dus en daar wordt het grondwaterniveau over het algemeen vrij laag gehouden. Maar soms ook weer niet. Net als met dit weer, dan wil een boer juist vochtig hebben. En ik ben ook al een keer hier geweest, dat hier aan de overkant van het weggetje een waterpomp, water stond te pompen. Oh. Om de akker vlak bij het hunebed te besproeien. En daar had hij toen lelies, jonge lelies aangeplant. Dus dan dacht ik van, oh nee, dit is echt het ergste wat je kan doen in de buurt van een pinguïne. Nee. Want die worden ook heel veel bespoten. Dat wil je gewoon helemaal niet. Dus daar heb ik toen een melding van gemaakt bij de provincie. En sindsdien staat er ook niks meer en zijn er ook geen lelies meer. Dus ik hoop dat het geholpen heeft, maar... Ja. Ja, mensen zijn zich gewoon niet bewust, denk ik, van het feit dat dit heel bijzonder is om te hebben. Nee. Het is misschien alleen maar lastig. Of,
0: nou ja, het is dat jij het nou vertelt, anders had ik het ook niet geweten. Had ik gedacht van, nou, wat een spannend bosje en wat leuk, want ik zag sporen van een hert of van een ree. Ja. Maar ja, dat...
1: Zo kan het dus ook zijn. Het kan dus ook een bosje zijn, ja. Ja.
0: Maar we kunnen... en hoe diep is het nu? Want we staan nu aan een beetje aan de rand ervan.
1: We zijn denk ik zo'n 20 meter of zo erin. Ja. Het is ongeveer 100 meter doorsneden.
0: Jeetje. Het is echt heel zacht. Het is net of je op een hele grote matras loopt.
1: Heb je wel wat veenmos? Veenmos.
0: Oh, er zijn echt kussentjes veenmos. Oh, wacht even. Mag ik een foto van je maken bij de kussentje veenmos? Vind ik leuk.
1: Ja, is ook echt zo'n putje.
0: Ja, mooi. Oh, ga daar maar staan bij de parens. Dat is wel een mooie plek. Even kijken hoor. Zo. Die. Ja. Wil je daar gaan staan? Eén stap. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ja, mooi. Mooi.
1: Ja, dit is echt. Want dit zie je, dat is aan het verdrogen, hè? Wordt helemaal wit. Dit is nog een beetje nat.
0: Jeetje, dat is echt.
1: Hier is het nog vochtig.
0: Ja, wacht, ik maak een fotootje van je handen. Ja, mooi. Dat is dus echt hele oude vegetatie eigenlijk.
1: Ja, dit is zeg maar na de ijstijd langzaam hier gaan opvullen en gaan groeien. Hoe lang dat veenmos er al is, dat weet ik niet hoor.
0: Maar wel duizenden jaren dus.
1: Nou, dit bovenste laagje niet, denk ik. Nee, maar alles wat eronder zit, dat wordt langzaam steeds ouder inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. Jeetje.
1: Hier zie je wel echt heel mooi. Hè? Op die zo'n stijlrandje daar, dat je de rand van een putje ziet. Dit stuk is gewoon een put geweest, een veenput geweest. Ja.
0: Hier zijn ze aan het graven geweest, ooit.
1: Ja, alles, overal waar je nou dat veenmos ziet, dat zijn eigenlijk van oorsprong de putten. Want dat groeit dan langzaam weer dicht. En daar kan je ook doorheen zakken. Dus je moet ook gewoon voorzichtig zijn met waar je loopt. Ja, hier is dan weer zo'n ruggetje, weet je. Dan halen ze het bovenste stukje eraf en gooien ze op zo'n ruggetje. En dan graven ze het spul weg. En dan, maar hier is het dus heel onregelmatig, het oppervlak. Ja. Met op de natste plekken, op de laagste plekken veenmos. Varens. Dus het is gewoon echt een feeriek bosje, vind ik zelf.
0: Ja, het heeft een hele geheimzinnige sfeer. Dat is echt, sprookjesachtig. Ja.

Ja, zulke muziek maakten ze vroeger. Pingo Ruïnes, bijzondere ijstijdrelicten in het landschap. Dat is de titel van het boek van Anja Ferbers. Wij mogen het verloten. Stuur een mail naar drentetoen@rtvdrenthe.nl. We gaan er even uit voor koffie en dat soort dingen. En over een paar minuten zijn we terug. Tot zo.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
15: Na een druk weekend wil ik graag in Muut slapen. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
21: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: maar misschien
26: uit.
25: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
27: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Drenthe Toen.
28: Met Sophie Timmer.

0: Billy Joel, My Life. Dit is uur 2 van Drenthe Toen. En vanmiddag horen we nog oud-journalist Sjoerd Punter over zijn early days in Assen op de redactie van de Drentse en Assen Courant. Eind jaren 60 was dat. Mooie tijden, ook niet alleen maar mooie tijden. En Willy Weerman, die horen we ook nog in de serie Vroeger Volksleven in Drenthe. En Aaldert natuurlijk met zijn oude kranten. Maar we beginnen in Assen. Veel Drenthe kennen Homas van de shoebakken, van de knikkerbanen en van andere spellen van vroeger. In Spellenwereld Museum in Assen is daar nu een tentoonstelling over ingericht. En dat was reden genoeg voor collega Lydia Tuinman om daar eens even te gaan kijken. Conservator Wilbert Idema en Harry Hommers, kleinzoon van de oprichter, vertellen hoe een kleine houtwerkplaats uitgroeide tot een bekende Asser spellenfabriek.
1: Dus we hebben hier een grote poort neergezet als een soort van opening van de tentoonstelling. En we vonden het ook eigenlijk wel leuk om... dit is een beetje de oude poort, zeg maar, van het Parkhotel. Dat was een heel monumentaal pand. Deze poort was echt wel een beetje bedoeld om mensen uit te nodigen om binnen te lopen. Om de echte fabriek binnen te stappen en om die manier, zeg maar, te gaan ontdekken. En aan de voorkant hebben we een leuke tekst staan over... ergens in Nederland stond een hele bijzondere fabriek, zeg maar. En dat is een tekst die jouw opa Harry heeft geschreven ooit.
2: Mijn vader.
1: Oh, jouw vader?
2: Ja. Mijn vader heeft het... want dit komt uit het jubileumboek wat hij gemaakt heeft voor mijn opa. En daar heeft hij deze PR-tekst...
1: Komt hij uit de catalogus van 1956.
2: Dat kan heel goed. Toen werd ik geboren.
3: Lees eens voor, Harry.
2: Ergens in Nederland staat een zeer wonderlijk gebouw. Daarin is een staf van mensen bezig die van 's morgens tot 's avonds spelen. Spelen? Ja, echt spelen. Hoogst ernstig en met volle overgave. In het grote gebouw, waar het erg rumoerig kan zijn, vindt men enkele mannen met ernstige gezichten rond een tafel zitten, waarop een merkwaardig voorwerp ligt, dat overdekt is met cirkels en lijnen. Ernaast liggen enkele schetsen en tekeningen die er ingewikkeld uitzien. De mensen die langs het gebouw komen en daar plotseling vreemde geluiden horen, zeggen tot elkaar: "Hoor, ze zijn weer bezig met een nieuw spel." Want dat is de taak van de mannen. En als we zo eens dat grote gebouw doorwandelen, dan zien we de resultaten van hun werk, van zoeken en proberen. Want in de vertrekken en zalen werken vele handen aan tal van soorten prachtige houten gezelschapsspelen, bekende en onbekende soorten. Daar staan rij aan rij kamerbiljart, sjoelbakken, tennistafels, wel 40 soorten dams- en schaakspelen, voetbalspelen enzovoort enzovoort. En heeft u wel eens gehoord van het spannende kruisvuurspel, van de vliegrace, de Elfstedentocht of van het leuke picobello-spel?
3: Nou zeg, je gaat er wel zin in krijgen als je dat zo hoort. Nou, dan mogen we door de poort, denk ik nu, hè?
1: Zeker, ja hoor.
3: We lopen naar de vitrine aan de rechterkant. En ja, dat zijn echt mooie houten spelen.
1: Ja, zeker. We zien een ringwerpspel. We zien een solo puzzeltje. De bekende pistooltjes, zeg maar, die echt net na de oorlog heel populair zijn geweest.
3: Die ken ik helemaal niet, joh, die pistooltjes. Wat is daar de aardigheid van?
1: Ja, het schieten ermee. Dus je hebt een mooi elastiek. En daarmee schiet je projectieltjes, zeg maar, richting de doeltjes die je daar verderop ziet. En op zo'n manier kan je gewoon lekker schieten. Dus dat...
3: Harry, had jij zo'n pistooltje?
2: Ja, zeker. En nou kijk ik ernaar en denk ik... Ja, dat zou tegenwoordig niet meer kunnen.
3: Nee, ik denk ook niet dat het echt...
2: Nee. Komt niet meer door de keuring heen. Nee. En ik kijk met respect naar... De illustraties hier, want mijn vader was de tekenaar van het bedrijf. Dus dit zijn zijn tekeningen.
3: Ach, wat leuk. Ja, je ziet een jongetje met zo'n mooi opgeschoren achterhoofd. Zie je bezig met zijn pistooltje. Pang, zegt het pistooltje, te schieten op de doelen. Je kan 10 punten krijgen, maar ook 50 en 30. Maar eigenlijk, als ik jongetjes ken, jongetjes van toen en jongetjes van nu, die schieten helemaal niet op kleine houten bordjes. Die gaan op andere dingen schieten, op hun zusjes bijvoorbeeld.
2: Jongetjes blijven jongetjes. En als je ze een pistool geeft, dan moet ik toegeven dat er heel veel dingen een goed doelwit zijn.
3: Ja, er zullen wel verschillende levende wezens in jouw omgeving ook geen plezier hebben gehad van deze aanschaf.
2: Daar doe ik geen uitspraak over.
3: Nee, en wat zien we nog meer? We zien, je kan ringwerpen, het Homas ringwerpspel.
1: Ja, zeker. Het ringwerfspel, die kwam in verschillende versies ook uit. We hebben dan deze hier staan. Wat ik ook wel leuk vind, is het werpspel. Die ziet u daar. Dat zijn dan, we hebben helaas de doeltjes niet meer. Maar als je dan kijkt, daar ben ik dan wel heel trots op. Als je dan weer kijkt in de spelregels, dan staat er H. Hommes, de spelfabriek. Dus dan weten we dat dat voor de oorlog is. Want na de oorlog werd het pas Homa's genoemd. Ja. Dus dat zijn voor ons dan een beetje de krenten uit de pap. En daar is een werpspel waarop je dus doeltjes gaat gooien op verschillende afstanden van steden.
3: Ja, het was een kaart, hè? Een landkaart. En dan kon je ook nog, het was adrekskundig ook nog helemaal verantwoord.
1: Precies, ja, daar hebben ze goed ingestoken. Want de verkeerssituaties veranderden natuurlijk helemaal voor de oorlog met allemaal gemotoriseerd verkeer. Dus daar zijn ook later in de ontstaan heel veel spellen over gemaakt. Over nou ja, het uitleggen van verkeersborden, het uitleggen van verkeerssituaties. Allemaal op een leuke, educatieve manier.
3: Ja, dus jouw familie, jouw vader, grootvader, dat waren ook mensen die wel begaan waren met de wereld. Ze wilden iets goeds neerzetten.
2: Ja, nou, van mijn opa is bekend dat hij de eerste directeur in Assen was die aan winstdeling deed. En direct na de oorlog was het ook niet echt gebruikelijk om veroordeelde mensen in dienst te nemen. En zijn standpunt was, ze zijn al voor de rechter geweest en nu hebben ze een baan nodig. Dus ik neem ze gewoon aan. Ja.
3: Ja, een sociaal bewogen iemand.
2: Ja, principieel iemand, ja.
3: Ja. Gelovig zei je ook, hè? Was dat daarmee verweven?
2: Ja, dat is, er zat bij hem geen scheiding tussen. Je bent integer of je bent het niet. Hij was een eerlijke zakenman en dat heeft hij altijd volgehouden.
3: We hebben het er nog helemaal niet over gehad, maar wat we nu zien is allemaal verleden tijd. Hoe is het uiteindelijk, hoe is het afgelopen?
2: Eind jaren 70 is er een brand geweest. Op dat moment moest de zaak herbouwd worden. Geld lenen was heel erg duur. En op het moment dat het dure geld weer opgebracht moest worden, donderde, populair gezegd, de markt in elkaar. Een andere manier van samenleven, een andere manier van spelen. En toen kon er niet geschakeld worden. Het overkwam ze.
3: Het was voorbij.
2: Het was voorbij, failliet.
3: Ja. Ja. Ja. Wat deed dat met hen?
2: Mijn opa heeft dat niet meer meegemaakt.
3: En oh, gelukkig vader, eigenlijk, ja.
2: Ja, en mijn vader is daar zwaar onder gebukt gegaan. Ja. Ja. Ja.
1: We hebben een link ook naar een heel mooi artikel, zeg maar, ook waarop hij het einde, zeg maar, van Homa's inluidde. En daarin klonk hij meer strijdvaardig dan dat hij. Dat hij de bakken bij neer ging zitten, zeg maar. En dat was vooral ook, zeg maar, omdat hij. En dat zie ik al terug in verschillende onderdelen wat Homa's deed, is dat ze het verenigingsleven heel erg ondersteunden. Dus even kijken. Ze hebben dus ook de schulsport echt opgezet, zeg maar. Met een blad, met de. Nou ja, we hebben de verschillende schulbakken. Daarin is er ook bijvoorbeeld een bepaald type schulbak, wat echt.
3: Een wedstrijdbak, hè?
1: Echt een wedstrijdbak, ja. Nou ja, dat is dus de afmetingen, zeg maar, die gewoon aangehouden werden voor de wedstrijden. En daarin kon je dus heel strijdvaardig over, ja, maar dat moeten we blijven houden. En daarin zie je dat er tot en met 2015 nog schulbakken onder de naam Homa's zijn geproduceerd.
3: Oké, dat wist ik niet. Dat nog steeds is doorgegaan.
2: Ja, de naam.
3: Maak jij ze, die schulbakken?
2: Nee, ieder zijn stijl. Maar, de naam had natuurlijk marktwaarde. Dus bij het faillissement is de naam doorverkocht. En onder die naam zijn nog een aantal jaren tot 2015 dus een wedstrijdbak aan gemaakt. Ja.

Note to Self. Dat was Douwe Bob. Het was een andere wereld, eind jaren 60, toen Sjoerd Punter als dagbladjournalist aantrad op de redactie van de Drentse en Assen Courant aan de Torenlaan in Assen. Ik bezocht hem onlangs in Eindhoven, waar hij al jarenlang woont. En een aantal weken lang vertelt Sjoerd Punter over zijn ervaringen in Drenthe toen. Vandaag gaat het onder meer over de Molukse acties, maar we beginnen op de redactie.

0: De snelheid waarmee nieuws kwam is natuurlijk ook niet te vergelijken met de snelheid van vandaag. Ook al was het alleen maar omdat, je had het net over Emmen, waar de hoofdredactie zat. Het nieuws moest echt reizen met de bus of met de auto.
1: Ja, wij werkten aan een hele dikke envelop die dan helemaal gevuld was met artikelen en foto's. En ik was verantwoordelijk voor dat hij om 11 uur op de bus ging naar Assen, naar Emmen. En als ik dat vergat...
0: Op de bus,
1: Ja, ik reed dan naar het station, ja, waar zo'n bus stond, de laatste bus naar Emmen. En dan gaf ik die envelop met de dag, alles, de dagproductie. En wee, oh wee, je gemeente, als ik in Jan Dekker was blijven plakken.
0: Dat is een café.
1: Ja, een roemerugs café, kan ik al zeggen. Als de Britsers hadden opgetreden in het land, dan waren ze altijd na afloop daar te vinden. Er kwam iedereen die je moest kennen, die kwam daar.
0: Maar jij moest met die envelop naar het station.
1: Ja. En het is altijd goed gegaan, hoor. Maar ja, je had verder helemaal niks. De politieberichtjes, het was een middagblad, hè. Dus ik ging naar het politiebureau om 9:00 nieuws aanhoren van hoofdinspecteur van Schaik. En dan gingen we altijd even naar Hotel de Jonge, waar de andere journalisten ook zaten. En die hadden toen nog een heleboel. Je had Anton Kremers van de Volkskrant, Jan Kraak van de Telegraaf. Je had André Java van het Nieuwsblad. Nou, die zaten er allemaal koffie te drinken. En
0: moesten jullie niet aan het werk?
1: We moesten wel aan het werk, maar het was tevens ook een beetje allemaal informeren bij elkaar. Wat doe jij? En ik had ook al snel een conctie gesloten met André. Want
0: André Java.
1: We moesten zoveel artikelen op één avond doen. Plattelandsvrouw, de Vrouwen Elektriciteitsvereniging, de Bond van Nederlandse Emkers, ik weet niet, allemaal dat soort dingen. Dus dan gingen we een beetje. André kreeg het verhaaltje van mij en ik kreeg er eentje van hem. En zodoende zat André voor de aspirant te werken en ik voor het nieuwsblad. Ik kon natuurlijk officieel helemaal niet.
0: Nee, maar jullie deelden het werk een beetje.
1: En André, die was ook een heel bekende voetballer in Assen van ACV. Was een een semi-professioneel type en een enorme charmeur. Maar dat ging goed samen, geloof ik, in die voetbalwereld. Maar Hotel de Jonge, dat was heel belangrijk. En later, toen met die treinkaping, werd dat het middelpunt van Assen. Hè? Alle journalisten die zaten daar, van Japanners en van alles en nog wat. En die zaten allemaal te bellen voor een kwartje per tik of zoiets.
0: Om de artikelen door te geven.
1: Dat was een gouden tijd voor de exploitanten. Dat waren twee mensen die hadden in Canada gewoond, volgens mij. En die hebben dat een paar jaar gedaan en later weer mee gestopt.
0: Was het voor jou een gouden tijd als journalist?
1: Nou, voor mij was het ik was heel goed ingevoerd in Molukse kringen. En ik hoorde ook op de televisie dat twee agenten van de Assen politie zich schuldig voelden dat zij opdracht kregen om met een auto op Molukkers in te rijden. Toen dacht ik, ja jongens, maar ik kwam altijd in Molukse wijk, maar jullie durfden daar helemaal niet naar binnen met z'n tweeën. Jullie kwamen daar helemaal niet. De KPK, de Molukkers, hadden zelf de orde. De politie die durfde zich daar niet te vertonen. Ja, wel met een heel peloton militairen erbij, maar in de praktijk. Maar ze hadden wel gelijk dat. Ik heb ook met de gijzelingen meegemaakt dat op het station Molukkers, whatever, op de grond moesten gaan liggen met karabijn opgericht. Gewoon eerzame jongens. Maar voor mij was het een pijnlijke tijd, want ik kende die Molukkers allemaal persoonlijk, die gijzelaars, gijzelnemers. Nee, ja. En die jongen die ze toen doodschoten in Smilde, Bertje Bierling, dat was mijn buurman in Groningen. Hij was een hele lieve jongen die gedichten schreef. En die schoten ze dood van achteren.
0: In de trein?
1: In de opening, treinopening, moest je op je knieën gaan zitten. En mocht nog even bidden. En toen schoot een jongen waar ik altijd mee had zitten toepen. Kaarten in een Outcast, want daar kwam iedereen. Die schoot hem dood. Dus ik kende ze allebei. Hij heeft zich later opgehangen in de gevangenis in Winschoten, die de betrokken figuur. Maar ja, dat was voor mij wel heel pijnlijk. En ik had ook wel behoorlijk veel informatie. Het verbaasde me ook over dat de BVD van niks wist. Want het was wel heel duidelijk dat dat er allemaal ging gebeuren.
0: Ben jij nooit als bron aangezocht?
1: Nee, nooit. Nee, dat is

0: daarna heeft hij op de militaire parkeerplaats heeft hij allemaal tanks, of nee, militaire voertuigen, heeft hij suiker in de tanks.
1: Ja, dat was een bekende actie die heeft plaatsgevonden. Ja.
0: Dat wist ik. Dat wist ik zelfs van tevoren. En toen werd ik door de marechaussee ontboden. En ja, vertel maar eens, wat weet je er vanaf? Nou, dus ik zei, niks. Als journalist weet je dan niks, hè? Maar ik wist dat gewoon. Dat,
1: En hield je ook rekening met wat je schreef? Dat je bepaalde mensen in bescherming nam of nog niet alles vertelde wat je wist?
0: Die naam heb ik nooit publiekelijk ja, dat hoor ik nou voor het eerst, hè, maar dat heb ik nooit geschreven. Kon ik natuurlijk ook niet maken. Ik stond er niet achter, hè, maar als journalist nam ik als standpunt dat ik gewoon berichten moet. En dat ik niet, mijn mening er niet toe doet. Maar het moet niet te gek worden als het een moordplan zou zijn geweest. Maar ja, op een bepaald moment ging August, dat is een hele frele Molukker, die ging met een hele groep busvol Molukkers gingen ze de koningin ontvoeren. Dat hij mij niet van tevoren verteld, hoor. En die sukkels die gingen de koningin ontvoeren terwijl ze op vakantie was.

Jan-Henk de Groot, Venu voor mij wel. En het theaterseizoen is weer van start gegaan. Jan-Henk de Groot is ook een van die artiesten die langs de theaters toert het komend seizoen. Volgend jaar doet hij met Reinoud Dauma, de pianist, de Tiepelzinnig Tour. En dat brengt het duo onder meer naar de Winsinghof in Roden en de Nieuwe Kolk in Assen. Ja, Willy Weerman is weer van de partij, zei ik al eerder in de serie Vroeger Volksleven in Drenthe. En we gaan de boer op, letterlijk. Met spreekwoorden, gezegden en boerenwijsheden die heel veel over het weer gaan.

0: Nou, we zullen het vandaag eens even hebben over de boerenwijsheden. En allerlei spreuken die ze vroeger hanteerden. En ja, er zijn ook een koppel van die spreuken die ik zelf helemaal niet ken. Want die wordt natuurlijk nooit meer gebruikt. Dus je bent ook heel erg van agrarische afkomst natuurlijk. Want Brommer-Drenthe was gewoon puur agrarisch gebied. We zullen het ook even hebben over het weer. Gezegden over het weer. Is ook weer heel erg agrarisch gericht natuurlijk. Want
1: ja, dat merken we nu ook in deze droge zomer. Dat het weer van essentieel belang is voor wat je uit de grond kan halen.
0: Nogal, behoorlijk, ja.
1: Boerenwijsheden. Dat zijn allemaal spreuken en gezegdes. Waarvan dan gedacht werd van dat is waar, daar moet je aan houden. Of dat zijn voorspellingen, die komen uit. Nou, noem er eens even wat. Jij hebt het allemaal weer netjes in het Drents voor ons vertaald. Uit dat boek Vroeger Volksleven in Drenthe van Gerrit Kuipers. Dus ik zou zeggen, steek maar van wal.
0: Nou, de boerenwijsheden. Bepaalde zegswezens die van het ene op het andere geslacht overdragen werden, hebt in het dagelijks leven een bijzondere betekenis. Als het vlas nog op het land steunt, dan moest het geregeld wiet worden. En dat was specifiek vrouwenwerk. Vandoor het gezegde, vlas met vrouwenrokken rukken, anders wil het niet wassen.
1: Moet vrouwenrokken ruiken, dat vlas?
0: Ja, nou ja, dat is dus typisch in die tijd, hij heel sterk die rollenverdeling. Ja. In veel families komt dat nog wel wat voor, maar gelukkig verandert dat een beetje.
1: Ja, maar het wieden van vlas was dus echt een vrouwenwerkje.
0: Ja, dat deden doorgaans de vrouwen, ja. Het was natuurlijk niet het zwaarste werk van het boerenleven. Daarom lieten ze dat misschien ook de vrouwen wel doen.
1: Ja, het is wel vervelend werk. Tenminste, ik hou niet van wieden. Ik vind het altijd jammer om allerlei plantjes dood te maken, zeg maar. En dan denk ik, die mag nog wel blijven staan. Dus mijn tuin is ook altijd een beetje een kleine chaos of een klein paradijs, wat je wil.
0: Nou ja, dat is zo'n betrekkelijk begrip, hè. Want we hebben het heel vaak over onkruid, of in Drenthe ook wel roet noemt. Maar ja, wat is nou eigenlijk onkruid? Je kunt ook gewoon zeggen, dat zijn allemaal kruiden. Dus dat is maar net hoe je dat ding aankijkt.
1: Oké, maar goed, de vrouwen met hun rokken die gingen het vlasveld in om te wieden. Ja. En dat was dan zo'n boerenwijsheid. Nou, je hebt er vast nog een paar.
0: Ja. Wel een kleinigheid geeft met de bedoeling om er beter van te worden, kan de volgende opmerking verwachten. Hier gooit met een metworst, dan zie je.

0: Als er een frisse meiregen valt die goed voor het grasland is, dan zegt de boer: het regent gras en kievitseier. Alles heeft zijn eigen tijd. De boer is slim afhankelijk van het weer en door moet er vaak in berusten. Dus zeggen: het moet winteren als het winterd is en door is het wintervuur.
1: Ja, dat is een beetje een open deur intrappen, nog niet?
0: Ja, dat is gewoon heel simpel, maar het is wel een woordenheid.
1: Ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat het, als het winter is, ja, dan moet het winters weer zijn.
0: Dan moet winters weer weer, dan moet het koud weer, dan moet de sneeuw vallen.
1: Oh, dan moet je niet over klagen dan.
0: Precies, dat hoort er gewoon bij.
1: Ah, ja, het is een soort berusting, zeg maar, ja.
0: En van iedereen die zich flink weren kunnen bij de middagpot, wie verwacht dat er ook flink werken kunnen. Dan wil er ook wel zegt: rap met de taart is ook rap met de haand. Ja, iedereen die dus flink eten kan, die moest dat ook later maar zien laten in het werk.
1: Niet je een beetje volladen en na die tijd een beetje de kantjes eraf lopen.
0: Ja, ja, daar komt wel op neer, ja. En er was altijd wel wat te doen in het boerenbedrijf. En niks doen, dat deed men niet. Dat geldt vooral ook voor de vrouwlui. En zo geldt het gezegde: een vrouwlui haand en een peer de taart moet nooit stilstaan. Door wie er ook met zegt dat de boer zijn peert goed tevreden hebben was als ze er werk van verwachten. En van een die zich als meer vuur deed dan er werkelijk was, wilde wel zegt: de verbeelding zit net zo goed in de steert als in het zween. Of ook wel, verbeelding is arger als de daderdags koorts.
1: Ja, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En ja, daar hielden ze niet van.
0: Precies. Als er wat gebeurd is waar niks meer aan te doen is, dan heeft Noorkorten het niet zo heel veel zin. En de boer die zei dan wel: ja, van achter kijk ik een koe in het gat. En van een koe die pas kalft had, wie verwacht dat er veel melk geven zal. Maar dan moest het dier ook goed voerd worden. Voor hem geldt dan: een nijmelkte koe en een akkersperre, dat is groenvoer, bent een bult geld weerd. Ene die een nuvere dochter had, hoefde niet bang te weten dat het wicht ongetrouwd blijven zal. In dit verband werd de vergelijking gemaakt met een woldenschoet. Een nuver wicht en een woldenschoet blijft altijd wel woordens aan haken.
1: Ja, een schoet is een schort, hè?
0: Ja, ja. Ja, maar ja, tegenwoordig ook niet zoveel meer gebroekt.
1: Nee, ja, we hebben ook eigenlijk geen schorten meer aan, hè?
0: Oh, ik heb ze, blijf ze nog wel.
1: Nou, jij hebt nog wel eens een schortje aan.
0: Ik heb ook nog wel eens aan, ja. Als ik in de keuken sta.
1: Oh ja, je bent wel een beetje een nette kok, zeg maar. Dan ga je je kleren niet mee bederven.
0: Eigenlijk ben ik dus niet zo'n nette kok, want ik smeer mijn kleren ernaast wel onder. Dus daarom heb ik die schort dan weer.
1: Ja. Nou ja, het lijkt me.
0: Ik heb zelfs nog een hele mooie. Een hele speciale van het Hoes van de Tol.
1: Wat staat erop?
0: Zal ik je dat eens even te vertellen?
1: Ja. Even naar de keuken. Even het schort van het Hoes van de Tol tevoorschijn. Bordeaux-rood.
0: Ja. Ja.
1: Boven een volle boek stiet vaak een vrolijke kop. Oh, een volle boek. Een mooi dik buikje en dan heb je een vrolijke kop.
0: Ja,
1: zeg het nog eens op een goede manier, want ik lees het natuurlijk helemaal niet goed op zijn Drents.
0: Nee, nou, dat is helemaal niet verkeerd. Boven een volle boek stiet vaak een vrolijke kop.
1: Nou ja. En ja, je bent helemaal niet zo vol meer. Je was vroeger wel een beetje dikker dan dat je nu bent.
0: Ja, dat is wel iets anders, West.
1: Maar die vrolijke kop, die heb je nog steeds.

0: Ene moet niet denken dat de hele wereld om hem draait en hij zelf de belangrijkste is. Dit komt tot uiting in het volgende gezegde. De mulder moet niet denken dat er alleen maar koorden was om zijn meul aan het draaien te houden.
1: Okay, het is iemand die denkt dat het koren groeit voor hem, voor zijn molentje gaande te houden. Ja.
0: Precies. Praatjes vullen geen gaatjes, wordt in de volksmond als volgt gezegd. De koe die het hardste beult, geeft niet de meeste melk. Als het gerak wel goed is, wil dat nog niet zeggen dat de kwaliteit van het product ook goed is. Met een goede meul kun je van slecht koren nog geen goed meel malen. En gerak, dat is gereedschap.
1: Ja, dat is ook zo'n mooi woord, hè?
0: Ja. Ene die ontevreden is met zijn lot en vindt dat het bij een ander altijd beter is, wordt het volgende vuur houden. Hier zit altijd vet in andermans schuttel.
1: Oh ja, dat is het gras van de buurman, is altijd
0: groener.
1: Ja.
0: En men moet zijn verwachting niet te hoog inzetten, want dan krijg je te horen, men kan geen vief schenken van één zwinsnieden.
1: Nou, het zijn boerenwijsheden. Doe er je voordeel mee. Het is allemaal, gaat wel een beetje over bescheidenheid. Doe maar gewoon rustig aan, dan komt het allemaal wel goed.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is ook typisch de eigenschap van de zandrent. Die waren altijd bescheiden, niet te hoog van de toren blazen. Dus wat dat betreft zit er die cultuurverschil. Als je hier de veenstreek in gaat, door heb de mensen vaak wel een iets andere instelling. Mm-hmm. Maar ja, Gerrit Kuppers, dat was natuurlijk ook een van de Midden-Drenthe. Kwam van Schoonhoort. Dus die had wel heel nadrukkelijk die insteek. Daar kun je gewoon marken in zien bewoordingen.
1: Dus dat is toch een beetje die zandcultuur, zeg maar.

0: Stuck With You, Huey Lewis en The News. En aan nieuws doen wij ook. Oud nieuws, Old Nice. Hier is altijd Oosterhuis.
1: Drenthe toen.
2: Old Nice.
3: Hij Arings niet zo goed in bent, dan hij daar over het algemeen ook niet zoveel aardigheid aan. Zo was ik in mijn jonge jaar niet zo'n grote liefhebber van gymnastiek. Maar ja, ik moest toch aan, want iedereen zat op gymnastiek. En dat is niet van de laatste jaren, want wij leest in de Drijnse en Asserkrant van 27 augustus 1894... dat er in Assen een grootse gymnastiekuitvoering was. Zo lezen wij: in optocht, met vaandels en banieren en voorafgegaan door een fanfarekorps, trokken de turners naar het feestterrein. De banier der gymnastiekvereniging werd te paard meegedragen. Opgekomen waren onder meer de turnvereniging Sparta te Assen, Olympia te Meppel en Hercules te Coevorden. Het werkveld, een met vlaggen versierd weiland, bood een fraai gezicht. De vrije oefeningen onder leiding van de heer L. de Jong bestonden uit kniebuigingen, uitvallen en steunoefeningen en werden correct en krachtig uitgevoerd. Het publiek beloonde de eensgezindheid en nauwkeurigheid der turners herhaaldelijk met applaus. Daarna volgden wedstrijden in hoog- en verspringen, waaraan ruim 40 turners deelnamen. Vooral de afzet en de landing maakten indruk, al was de voorgeschreven houding bij het neerkomen niet eenvoudig. Na een korte pauze kwamen de toestellen aan de beurt: rek, ringen, brug en paard. Eerst werden schooloefeningen uitgevoerd, daarna oefeningen naar keuze. De beide sneker-turnverenigingen oogsten veel bewondering met hun verrichtingen aan het parterre-rek, terwijl ook andere turners zware kracht- en vlugheidsoefeningen lieten zien. Opvallend was dat er geen enkele oefening werd toegestaan die op acrobatiek leek. Volgens de organisatie had juist die kunst de gymnastiek eerder schade dan voordeel gebracht. Kijk, zie nou wel, zo gezond is sport helemaal niet. Blessures, daar krijg je van.
0: Zo is dat, Aldert Oosterhuis. Dankjewel voor deze wijze woorden. Ik maak je graag nog even attent op ons verlotingsexemplaar deze week. Het zijn er zelfs meer dan één. Die boeken van Anja Verbes over Pingo-ruïnes. Er is veel belangstelling voor. Dus wil je meedoen, stuur dan een mailtje naar drentetoen@rtvdrenthe.nl. Schrijf daarin dat je dat boek van Anja Verbes over de Pingo-ruïnes wilt winnen. Naam en adres zijn ook niet overbodig. En je mag ons altijd mailen, hè, dag en nacht, om je klachten door te geven of complimenten. Dat vinden wij leuk. En wij, dat zijn in dit geval Martin Vuller, Lydia Tuinman en ondergetekende. En we wensen je nog een mooie zondagmiddag en heel graag tot de volgende week. Doeg!

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Hey!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Aan tafel.
11: Zo.
12: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
11: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
12: Heb je een nieuwe vriend, oma?
11: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
13: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
14: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
10: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
22: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
24: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
31: Adres Onbekend.
30: Met Ron Kas.

0: onbekend.
1: Een hele goede middag. Ja, hier gebeurt het vandaag. Hij was eerder dit jaar bij ons. Ashton vertelde over zijn moeder Dora in Engeland, waar in 1964 een Nederlandse Jan, een vertegenwoordiger in Houten, een nachtje bleef slapen. Eén nachtje. Of wij dan toch Nederlandse Jan kunnen vinden? Want hij moet zijn vader zijn. Nou, we vonden een halfbroer Auke, voor wie dit ook veel betekent.
2: I can tell you that it was not only emotional for you. It is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me. And it still is.
1: En we kunnen zeggen, er is veel gebeurd tussen de twee nieuwe broers. We komen ze straks allebei tegen.
3: Vorige week.
1: Anne Hogerijde uit Scharendijk had ineens de zoon van haar overleden man op haar erf staan. Peter, hij durfde nooit bij haar aan te bellen, terwijl hij trouw elk jaar vlakbij zijn vaders graf bezoekt. Hij wil het graf op gaan knappen. Maar nu net hoorde Anne dat het graf wordt geruimd. Dus zij moet zo snel mogelijk Peter zien te vinden. Nou, dat lukte. Maar deed het jou ook goed om Anne te zien?
4: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè? Het is ook een beetje durf en nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want, ja, ik wist ook niet of ze nog leefde natuurlijk. Toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
1: Ja, nou, Anne, het is een week na Peter. Hij had een moeilijke relatie met zijn vader. Dus met jouw Jan, die 15 jaar geleden is overleden. Hij overwon zijn schroom. Hoe gaan jullie samen verder?
5: Nou, we blijven elkaar in ieder geval zien. Hij had maar één foto van zijn vader. Dus ik heb er een spel uit de albums laten fotograferen door mijn hulp en netjes laten maken. Heb ik opgestuurd. Is er heel erg blij mee. En hij is aan het proberen, omdat zijn vrouw een bedrijfje heeft, een datum te prikken dat ze een keer hierheen komen.
6: Ja, dat is
5: nou,
6: heel
5: ja.
6: goed.
5: Kan dat nou mooier worden? Ja, het kan wel afvallen, maar niet mooier worden, denk ik.
6: Denk jij dat je na al die jaren nog dichter bij hem kan komen? Het was voor hem toch allemaal heel spannend?
5: Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk nu de laatste lijn die hij heeft met zijn vader.
6: Ja. Is dat voor jou ook nog gevoelig? Het is toch voor jou ook weer dat lijntje met de man die 15 jaar geleden is overleden?
5: Ja, zeker is dat zo. Maar ja, daar is niks aan te veranderen. En ik probeer het gewoon zo positief mogelijk te nemen. En soms met een beetje humor. Want als er dan maandenlang post komt of zijn naam, terwijl ze weten dat hij overleden is, bel ik. En dan denk ik, het is leuk wat je doet, maar hij legt zo lang naar de wortels van het gras te kijken. Dus beslis maar of we nou nog wat krijgen. Ja. Ja, het is niet anders.
1: Nee, dan zijn we toch weer bij de aanleiding van dit hele verhaal. Het graf van jouw Jan, dat wordt geruimd. Dankjewel, Anne. Ja, en dan nog iets. Adres onbekend maken wij nadrukkelijk al 55 jaar samen. Er is een zoekbrigade. Er zijn luisteraars die geregeld tips doorsturen. En er is ook iemand hier aanwezig in het publiek. Daar zit ze, Ronica. En je moet haar van ons ook leren kennen en dat gaan we nu proberen. Want ze hoort bij ons met een vast ritueel. Elke week stuurt ze ons een mail met haar bevindingen in diverse kleuren. Dat doet ze per zoektocht. En dan kun je erop wachten, ze spreekt kort daarop, altijd de bevestigende voicemail in. Hoor.
7: Hoi hoi, met Rodica.
8: Hoi hoi, met Rodica.
7: Hoi hoi, met Rodica. Ik bel voor de zoektocht naar Wilhelmina Nannensma. Hebben jullie een e-mail gestuurd met betrekking tot de zoektocht naar Audrey de Nooi?
8: Voor de zoektocht naar Florien van Dijen.
7: Voor de zoektocht naar Johannes Nieuwstra. Daarvoor heb ik jullie gisteren om 21:42 een e-mail gestuurd. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik wens jullie in ieder geval veel succes ermee.
8: Heel veel succes. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Doei doei. Doei doei. Doei doei.
1: Ze zit ons stralend aan te kijken. Ontzettend fijn dat je hier bij ons bent vandaag, Rodica.

0: Andrew Gold is ooit gevraagd om bij Tennessee te komen spelen, maar dat heeft hij toch altijd wel geweigerd.
1: Er moet iets gezegd worden, er moet iets worden geregeld, om niet te zeggen afgesloten met een vrouw die ertoe deed in ons leven. Suzanne Verhoef, waar ben je? Herbert heeft een moeilijke periode afgesloten. 15 maanden geleden is zijn vrouw Irene overleden. En jij, Suzanne, was destijds in 1976 getuige op hun huwelijk. En dat was natuurlijk niet voor niks.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, Herbert Isaacson. Wat wil jij, Suzanne Verhoef, nu toch eens een keer vertellen?
2: In eerste plaats wil ik haar vertellen dat mijn vrouw overleden is. En zij zat met Suzanne in de opleiding voor verpleegkundigen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
0: Ja, en je vrouw is 15 maanden geleden overleden. Denk je sindsdien al, dat moet Suzanne toch ook een keer gaan weten?
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Want ze hoorde erbij?
2: Ja, want zij heeft een hele belangrijke functie had ze bij ons huwelijk. Ze was getuige van mijn vrouw en we hebben een heel fijn huwelijk gehad. Dus dat wil ik even vertellen, dat ze nu overleden is.
0: Ja, en er staat, dat horen we net, een moeilijke periode heb je afgesloten. Of is dat nog niet afgesloten? Ben je daar nog mee bezig, hè?
2: Nou ja, ik denk elke dag aan mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja,
2: dat je ook wel.
0: Vol liefde.
2: Ja, natuurlijk. Maar het leven gaat door, dus vandaar.
0: Ja, en vandaar dat je ook door wil met deze Suzanne. Want het waren collega's op het werk. Kwam je ook bij elkaar over de vloer?
2: Ja, zonder meer, En we zijn in het buitenland met ze geweest. Daar werkten ze een tijdje. Daar woonden ze een tijdje toen ze met een basketballer samenwoonden. En we hebben altijd leuk contact gehad. Er is nooit iets gebeurd of zo. Maar opeens was het niet meer te bereiken.
0: Zoals dat gaat. Heb je dat wel geprobeerd in die tijd?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ook toen mijn vrouw nog leefde.
0: Je hebt het ook geprobeerd dan?
2: Komen.
0: Ja. Had Suzanne ook zelf ook een relatie dus?
2: Ja, zeker. Toen we jong waren, zeker. En daarna is ze getrouwd met een chirurg, met Kees Cox.
0: En die was ook in Amsterdam in een ziekenhuis of in de omgeving?
2: Die werkte in het AMC. Vroeger in het Wilhelmina Gasthuis en daarna het AMC.
0: Ja,
2: en medisch, ze woonde in Bussum.
0: Ja, een medisch dossier loopt daarmee wel vol. Deed jij ook iets in de gezondheid?
2: Ik? Nee, zeker niet.
0: Wat ben jij gaan doen?
2: Nou, ik heb altijd onder andere de winkels van Nijntje gehad en ziekenhuiswinkels ook. Dus ik ben altijd zelfstandig bezig geweest.
0: Ja, en je bent nu gaan zoeken naar een vrouw die belangrijk was in jullie leven. Die vroeger iets had met een basketballer. Was dat een bekende basketballer?
2: Ja, er waren de broers Hugo en Ruud Harrewijn.
0: Oh ja.
2: Zeg dat je iets misschien?
0: Ja, Nederlands team en
2: Rotterdam, denk ik. De Flamingo's in Haarlem.
0: Oh.
2: En dan gingen we vaak kijken met mijn vrouw en ik.
0: Wat goed zeg. Ja. Jullie trokken op met Suzanne en dus later Kees, die basketballer. En die hebben kinderen gekregen in Bussum.
2: Ja.
0: Zijn die altijd samen gebleven?
2: Nee, die zijn op een gegeven moment gescheiden.
0: Dus daar hebben we waarschijnlijk in het zoeken niet zo heel veel aan, denk je?
2: Geen idee. Ik weet hoe die contacten onderling zijn natuurlijk, als ze allemaal nog leven.
0: Ja, ik moet ineens denken, we hoorden je vorige week al even in onze korte oproepen. Toen vertelde je dat Suzanne naast dat werk in dat ziekenhuis ook nog op een, hoe zat dat, op een mevrouw past.
2: Een oude mevrouw die 's nachts aan het spoken was. En toen, maar zij werkte overdag in het ziekenhuis, dus ze moest 's nachts wel slapen. En toen was ze heel vernuftig, heeft ze een touwtje om de arm van die mevrouw gedaan.
0: Ja.
2: En is zelf gaan slapen. En als die mevrouw ging spoken, dan werd ze wel wakker en dan ging ze er helpen. Ik vond het een leuk verhaal.
0: Dus dat touwtje, dat verraadde deze wat oudere mevrouw die ging slaapwandelen.
2: Ja, zeker.
0: Jij zou nu in afgelopen maart 50 jaar zijn getrouwd geweest.
2: Ja.
0: Heb je toen nog in het album getrouwd? Gekeken van destijds?
2: Ja, zeker. Ik heb het album meegenomen.
0: En dan kom je natuurlijk allerlei mooie dingen tegen. Ja. Maar dan kom je ook Suzanne tegen als getuige.
2: Ja.
0: Beschrijf haar eens.
2: Beschrijf haar eens. Een hele vlotte, leuke vrouw. Met veel humor.
0: Ja, en ik zie ook de foto's. Ze is knap, als ik het zeggen mag. Donker haar, witte jurk, een sjaaltje. En de vraag is nu even, herken haar op adresonbekend.nl.

0: bekend met Love Affair, A Day Without Love. Het was een rijk leven met Irene, vertelt Herbert Isaacson. Over zijn huwelijk dat bijna 50 jaar duurde. Was het rijk met haar tot aan het eind aan toe?
1: Zonder meer. Ja, zonder meer.
0: Ja. Bleef zij goed tot het eind?
1: Nou ja, haar geheugen ging achteruit. Ze was natuurlijk dementerend. Maar we hebben nog heel veel leuke dingen gedaan. We hebben gereisd nog en... Nee, gewoon tot het einde toe heel leuk gehad.
0: Viel de naam Suzanne Verhoef nog wel eens?
1: Jawel, zeker de laatste jaren.
0: Op wat voor momenten nou, het
1: laatste jaar niet meer. Toen
0: ging dat niet meer?
1: Wat zeg je?
0: Toen ging dat niet meer?
1: Nee, daar was ze niet zo mee bezig meer op dat moment.
0: Nee, heb je daarvoor nooit bedacht om samen met haar een keer te gaan zoeken?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan, ja, natuurlijk. En probeert te bellen en haar man, haar ex-man probeert te vinden. Maar dat lukt allemaal niet.
0: Ook niet gelukt?
1: Nee, nee, nee.
0: Nou, die mag natuurlijk. Ik zei net, nou, heeft misschien niet zoveel zin, dat weten wij eigenlijk niet. Die mag ook bellen, hoor, naar 0800 30 okay. 30 300.
1: Dat zou leuk zijn, want een hele, hele leuke man.
0: Ja?
1: Ja, zonder meer.
0: Oké. Okay. Ze hadden 4 zonen, de naam Verhoef. We moeten misschien naar Bussum, denk je dat?
1: Nou, daar woonden ze toen met haar man. Waar de kinderen geboren zijn, dat weet ik wel. Maar waar ze daarna weet ik het niet.
0: 0800 30 30 300 komt uit bij de zoekbrigade, bij Anne.
2: Ja, en wij vinden in het archief een vermelding uit 1982 alweer... van het huwelijk van Kees Cox en Suzanne, dus niet Suzanne... Suzanne Verhoef in Amsterdam. Jij meent je te herinneren dat ze 4 kinderen kregen, allemaal jongens.
1: Ja.
2: Nou, dat klopt niet helemaal.
1: Nee.
2: De oudste is wel een zoon, Simon Cox. Maar dan volgen 2 dochters, okay. Leonie en Louise Cox.
1: Okay, ja.
2: We vinden het gezin terug in Naarden. Want als de moeder van Kees in 1992 overlijdt... is het correspondentieadres daar de Graaf Willem de Oudelaan. Mocht het mensen iets zeggen, 0800 30 30 300. Er woont ook familie van Kees in Amsterdam. Bijvoorbeeld zijn broer en ook een nichtje, Laura Cox. En de zoekbrigade die denkt van Laura... ergens een telefoonnummer boven water te hebben gekregen... Dus dat hebben we even geprobeerd.
3: Laura Cox.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan. Je hoort, het nummer werkt nog wel. De voicemail is ook van een Laura Cox. Maar ja, we hebben een bericht achtergelaten. En ondertussen blijft 0800 30 30 300 natuurlijk ook open... voor alle tips van jullie thuis. Over Suzanne Verhoef, nu midden 70. Of misschien wel over die kinderen. Simon, Leonie en Louise Cox. Zoeken @adresonbekend.nl zou ik zeggen. En dan maar hopen.
1: Ja, ja.

0: mooi moment geweest zijn. Hij heeft het geschreven als liefdesliedje voor zijn vriendin. Na 17 jaar al samen. Hoe zal die eerste keer geweest zijn? Het is toch prachtig. Het is Bertolf in Still Have You.
1: Word ik gezocht?
0: Dit is een groot verhaal. Oom Dirk Spoon. Waarschijnlijk moeten we je Dirk van Zomeren noemen. Want je bent geadopteerd, of in ieder geval in het gezin terechtgekomen van de familie van Zomeren toen je 4 jaar oud was. Een nichtje van jou is toevallig op jou gestuit. Haar vader, Cornelis Spoon, is afgestaan, net als jij. En zijn dochter Melanie is voor hem gaan zoeken naar vaders moeder. Dus naar haar oma. Ze keek in de papieren en dacht, kijk nou, pa heeft nog een broer. En dat ben jij, Dirk. En pa zelf heeft dat voor het laatst tot het laatst verborgen gehouden.
2: De laatste week van zijn leven heeft mijn vader doorgebracht in een hospice. En ik was daar echt heel veel. En mijn vader vertelde bijna nooit wat. En hij kijkt me op een gegeven moment, kijkt hij mij en mijn vrouw aan. En hij zegt, ik heb een broer.
3: Broer Dirk Cornelis Spoon is met deze naam in september 1944 geboren in Den Haag. Sinds 1948 heet Dirk van Zomeren en stond hij ingeschreven bij zijn nieuwe familie in Delft. De naam Cornelis komt aan de kanten van zijn biologische familie terug. Zijn moeder heette Cornelia van Zanten en vader heette Cornelis Piet Spoon. Zij zijn in 1946 gescheiden in Den Haag.
0: Een relatie die nogal vaag is geëindigd. En nu lijkt het alsof ze elkaar zoeken. In een paar woorden, Ben zoekt jou, Carla Smits. Jullie hadden eind jaren 60 een relatie. Hij haalde jou altijd op zondagmiddag op bij de marktkraam van je ouders in Uden. Maar op zekere zondag kwam je niet meer opdagen. Nou, dat is dus deel 1 van dit verhaal. Deel 2 is dat 10 jaar geleden jouw broer Theo Smits juist is gaan rondvragen naar Ben. En Ben hoorde dat te laat.
3: Dus nu zoekt Ben zijn geliefde Carla Smits, die 20 jaar oud was in 1967. Haar ouders hadden een winkel in huishoudelijke artikelen, waarmee ze ook op de markt stonden, daar in Uden. En Carla zelf stond ook op die markt. Haar broer Theo Smits woonde in Odiliapeel en werkte bij rijschool Jan van Langveld. En Carla is later verhuisd naar Haarlem.
0: Wie had dat gedacht, Maria Hessers, dat er nu nog foto's van je huwelijk en ook dat van je ouders eruit komen. Dat heb je dan weer te danken aan je nicht Ria. Jullie moeders waren zussen en er waren gezellige zaterdagavonden met z'n allen. Jullie trokken erop uit met de tandem en op de motor. Ja, Ria vertelt wel.
4: We hebben een keer oud en nieuw gevierd. Ik denk bij mijn tante thuis, dus bij haar ouders. En toen hebben we een pot boerenjongens op drank gevonden. En daar hebben wij alle twee een kopje van genomen. Hij wonde de eethoektafel op zitten smikkelen. En wij zaten natuurlijk door de drank te giechelen. Nou ja, mijn moeder kwam erachter. Die dacht, wat zijn die meiden nou aan het doen? Maar dat kwam door de alcohol. Hadden we heel veel plezier om.
3: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dit klinkt wel Amsterdams. En daar komt Maria Hessers ook vandaan. Ze is in de jaren 50 geboren in de buurt van de Molukkenstraat. Haar tweede man was Jan Roelvink. En Maria werkte bij een bestratingsbedrijf. Verhuisde halverwege de jaren 70 naar Almere. En daar had ze een atelier waar ze schilderde en bezig was met keramiek.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Links Marvin Gaye en rechts Kim Weston. It takes us two.
1: Hij was er altijd. Ron zoekt woorden om Jan Verlaat recht te doen. We waren altijd samen en deze Jan bezat de kwaliteit om op de voorgrond te verschijnen. Als er een feest was, dan stond hij vooraan. Maar nooit vervelend hoor, hij manifesteerde zich gewoon. Jan van het handbal. Hij was altijd met Olga. Maar zij is er niet meer.
0: Ron Eiling, wat was dat met Jan? Stond hij altijd vooraan?
2: Hij stond altijd vooraan. Hij was nummer 1, zeg maar. En ik was nummer 2.
0: Oké, okay. En kon jij je vinden in die rol?
2: Ja, best wel.
0: Was hij uitbundig?
2: Nou, uitbundig was een groot woord. Hij was wel altijd aanwezig.
0: En jij?
2: Ik was de goede tweede man.
0: Altijd de goede tweede man. Maar wat was het? Want jullie zaten op handbal, je deden van alles. Was hij de man die dan in de organisatie ook vooraan ging?
2: Nee, dat was ik. Maar hij was wel altijd aanwezig. Het was een kleine vereniging. Het was Ambon uit Amsterdam. Damesteam, herenteam. Misschien een juniorenteam, maar dat weet ik niet zeker. Maar de dames en heren waren altijd in een groepje aanwezig.
0: Dus het was al een team waarin jullie deel van uitmaakten dan?
2: Ja,
0: die
2: ja, ja, ja.
0: Waren jullie goed in handbal ook?
2: Nou, niet zo goed. Goed.
0: Jij bent een vrij lange man. Ja. Kwam jij niet overal bovenuit?
2: Ik kwam, nee. Ik was hoekspeler en ik dook naar de hoek toe.
0: Oké, nog heel even om de competitie tussen jullie twee in beeld te brengen. Wie was een betere handballer, jij of Jan?
2: Jan.
0: Oké.
2: Beslist.
0: En wat gebeurde er buiten de handbalzaal met jullie?
2: Nou, feestjes. Feestjes bij Frankendaal bijvoorbeeld. Buurden aan een keten, zeg maar. En daar hadden we een feestje in. We gingen met elkaar op vakantie, dames en heren, naar Italië, naar Scarri. We gingen naar Rome, we gingen naar Pompeji. We deden alles samen. Hij las zich altijd heel goed in. Dat wel. Hij wist altijd heel veel te vertellen.
0: Was hij ook reisleider dan?
2: Nee.
0: Nee, maar qua gevoel wel dan natuurlijk, ja, omdat hij alles wist.
2: Wel.
0: Ja,
2: ja.
0: En al die jongens en die meisjes in zo'n keet bij Frankendaal en op reis naar Italië, groeide daar nooit iets tussen de jongens en de meisjes?
2: Nou, niet dat ik weet.
0: Niet bij jou?
2: Nee, niet dat ik weet. We gingen naar Tesla een lang weekend. We gingen naar Zeeland een lang weekend. We gingen naar Zuid-Limburg. Maar er groeide nooit nee.
0: En op een gegeven moment gebeurde dat dus niet meer.
2: Nee.
0: Heeft Jan Verlaat jou verlaten?
2: Weet ik niet. Ik praat niet over 10 jaar terug, over 20 jaar terug, maar ik praat over 45 jaar geleden.
0: Ja, maar dat doen mensen hier heel vaak. Waar denk je dat hij gebleven is?
2: Geen idee. Hij is na de dood van Anja, dat was zijn vrouw, jaren later, denk ik, een vriendin gekregen. En hij, leeft gedeeltelijk in Portugal.
0: Dus misschien moeten we daar wel zoeken?
2: Ja, misschien daar.
0: En jij weet hem nog heel goed, maar denk je dat hij zich jou ook nog weet te herinneren?
2: Ja, hij herinnert mij ook nog wel.
0: In elk geval?
2: Ja.
0: Ja. Jan Verlaat, hebben wij van de week tegen elkaar gezegd, dat is bij Adres Onbekend ergens een bekende naam. Zeggen jou de namen Olga en Hans den Outer iets?
2: Nou, ik heb jarenlang gezocht. En niet zo geweldig gezocht, maar ik ben hun naam plotseling tegengekomen. En daar stond de naam Jan Verlaat ook bij.
0: Ja.
2: En Anja en zijn twee kinderen. Het kon niet missen.
0: Nou ja, dat gaan we even bekijken. Ze zochten een Jan Verlaat. Dat was in het jaar 2018. We gaan wel even terug.
3: Een bijzonder stel.
4: Ja.
0: In welk opzicht?
3: Zij een prachtige vrouw, hij een fikse kerel en artistiek. Hij tekende en schilderde. We zijn dus een keer naar een expositie van Jan geweest. Op het binnenkant die had hij samen met Korstius.
4: Korstius de Vries.
3: Ja.
0: Ja. Nou ja, zo'n kunstenaar. Wat denk je? Hebben we het hier, Ron, over dezelfde Jan?
2: Ja.
0: Dat weet je
2: Jan
0: zeker?
2: Jan schilderde en tekende. Hij deed dat erg goed.
0: Ja, hij deed alles heel erg goed. En onze Anne, het was in 2018. Twee vragen. Was jij toen net wel of niet bij ons?
4: Ja, zeker. Oh. Een jaartje. Net stagiair af.
0: En is deze zoektocht toen ook opgelost?
4: Nou, ik heb wel even moeten kijken, want het gaat natuurlijk even terug. Maar ja, dat is hij zeker. En dan denk je, dan ben je meteen al warm. Maar ja, betekent toch niet dat je meteen ook de oplossing binnenhengelt. Want 8 jaar kan ook best een lange tijd zijn. Goed, wij zijn niet voor 1 gat te vangen. Ik zou zeggen straks meer. Eerst maar eens muziek en ik hoor een heel leuk liedje opkomen. Ja, zal mijn moeder leuk vinden.
0: Ja, ben jij vernoemd naar het liedje?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ze vinden het wel mooi.

0: Het familieprogrammaadres onbekend. Herman van Veen schreef het in 86 voor zijn Anne. En 10 jaar later werd onze Anne Groenman geboren. De hele familie luistert denk ik inmiddels. Wij gaan toch weer terug, voordat je het een beetje gênant gaat vinden. Vooraan in de Polonaise. Een feestganger, aanwezig, maar nooit irritant. Altijd goed, dat is een rondsbeeld van vriend Jan Verlaat. Die Amsterdam verliet, of in ieder geval deelde, met Portugal waar hij naartoe ging, Anne.
1: Ja, en deze Jan was duidelijk populair. Zelfs zo erg dat hij voor de tweede keer gezocht wordt nu. Dit zijn in 2018 Olga en Hans, ook oude vrienden van Jan. Ze gingen jong op de brommer naar Texel. Jans schoonvader werkte bij Artis en ze kwamen op elkaars bruiloft.
2: Hallo Jan, hoe gaat het in het mooie gebied?
3: Wij... Heb ik de eer om met Hans te spreken?
2: Jazeker.
4: En met Olga.
3: En Olga heeft ook.
2: Ja.
3: Je hebt al gehoord dat ik helaas aan jou verloren heb.
2: Ja.
4: Ja.
3: Maar dat is al jaren geleden.
2: Ja.
3: En ja. We hebben het leven weer gewoon opgepakt.
2: Ja.
3: Beide kinderen en ik.
4: Ja.
3: En ook 5 jaar later getrouwd.
2: Ja,
3: en fantastisch. Een nieuw leven opgebouwd.
1: Ja, daarbij hoorde toen natuurlijk een telefoonnummer. Maar ja, dat hebben we gebeld. Dat werkt niet meer. We kregen daar geen gehoor meer. Maar gelukkig werkte het telefoonnummer van Jans zoon nog wel. Hij was toen onze weg naar Jan en nu 8 jaar later weer. Want Jan Verlaat is opnieuw gevonden. Sterker nog, als je zo naar rechts kijkt, dan gaat daar een deur open. Hij is naar hier gekomen voor je.
5: Zo.
6: Dit moet hem zijn.
7: Goedemiddag.
6: Ja, pak dat applaus.
7: Ronald.
5: Hey Jan.
7: Dat is leuk.
5: Dat is een tijd geleden.
7: Ja, een paar jaar maar.
6: 45 hoor ik net.
7: We elkaar weer zien.
6: Ja.
7: Geweldig.
5: Ja.
7: Ik herken je ook.
5: Ja, ik jou.
7: Behalve je haar, dat is een beetje veranderd.
5: Welke haar?
6: Nou, je bent echt zo kaal als een miljardballen. We kunnen er niet meer van maken.
7: Wat leuk je weer te zien. Dat je initiatief hebt genomen.
5: Ja. Ja, de naam van 45 jaar is niks.
7: Nee.
5: De naam van Jan, Jan Verlaat, die blijft.
7: Ja, wat leuk hè. Hoe lang heb jij gehandbald? Vroeg ik me af.
5: Niet zo heel lang.
7: Nee, je bent later gekomen dan ik.
5: Dan jij.
6: En ik begreep ook dat het niveau niet bijzonder hoog was. Van
7: het het was recreatiehandbal. Ja.
6: En jij was toch wel de man die altijd een beetje vooraan stond.
7: Ja.
6: Beaam je dat?
7: Ik organiseerde graag. En ik had altijd heel veel hulp. En dan doe je dat gewoon.
6: En dan wijs je meteen naar hem, hè?
7: Ja.
6: Maar dat was dus best een behoorlijk... Jawel, jullie waren een team dat overal naartoe ging. Maar jullie waren best veel samen, als ik het goed
7: begrijp. Ja, en we woonden ook nog dicht bij elkaar.
5: Ja.
7: Klopt het dat bij mij de naam Waardezakkerstraat bij jou hoort?
5: Wakkerstraat.
7: Wakkerstraat. Ja, dat was het. Niet Waardezakker. Wakkerstraat, ja, dat was het. En waar woonde ik, weet je dat nog?
5: Ja, in Amsterdam-Oost...
7: Transvaalkade?
5: Ja,
7: of in de Laplace-straat?
5: Laplace,
7: oké.
6: Een soort openbare overhoring wordt dit. Ja. Je hebt wel 10 punten wel, denk ik, gehaald, hoor. Ja.
7: Nee, toen kenden we elkaar. Ja. We ook samen in de meer woonden.
5: Ja.
6: Heb je nog contact met die twee die jou ook zochten? Met Olga en Hans?
7: Nee.
6: Dat is voorbij gegaan.
7: Ja.
6: Je bent wel buitengewoon populair, hè? Want je wordt nu 2 keer gevonden in adres onbekend.
7: Ja.
6: Dus als jullie hem zoeken, kom dan gewoon in 1 keer deze kant op. Want anders moet die man elke keer overvliegen uit Portugal of waar hij ook vandaan komt.
7: Dat
6: doet hij natuurlijk wel. Oh,
7: Portugal is verkocht.
5: Okay.
7: We wonen dus nu permanent in Haarlem. En woon jij in Gewognum?
5: Ik woon in Hoorn.
7: Ja, precies. Dus we krijgen de adressen straks.
6: Ja, die krijg je mee. Maar jullie, je hoeft niet langer heel hard op zijn schouder te tikken. Zoals je nu wel doet. Het is ontzettend lief dat je hier naartoe gekomen bent.
7: Ja.
6: En er is natuurlijk 1 man daar extra blij mee. Applaus.
7: Ja.
6: Voor deze grote zoeker.
7: Ik kan je niet meenemen, maar Anita is mee, hè?

Killer Queen. Wij gaan eindelijk weer een zoektocht ophalen. Dat doen wij bij wijze van service op zoek naar jou en naar jouw verhaal. Want de beste verhalen liggen op straat. En wel weer een moment, want zij is nog maar 3 weken bij Adres Onbekend. En daar komt ze nu al aan, Noor Prummel.

0: u de fiets op stad? Zou ik iets mogen vragen?
1: Zeker.
0: Of u misschien nog benieuwd op zoek bent naar iemand van vroeger?
1: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar iemand. Nee, nee. Ik heb 3 dochters in Australië. Die ga ik volgende week opzoeken. Dus ik weet al waar ze zitten.
0: U staat hier al een tijdje met die plantjes.
2: Och, mijn zin en waaien.
0: Mag ik u iets vragen?
2: Nee, ik heb een tijd.
0: Nee?
2: Nee,
3: joh. Je stelt wel een vraag aan mij, maar dan moet ik even heel diep nadenken, zeg maar.
0: Dat mag.
3: Ja, ik zie er niet zo gauw iemand naar binnen.
4: Nou, niet echt. Ik weet het wel, hoe al mijn vrienden, hoe het met ze gaat. Ik ben niet echt op zoek. Nee.
0: Niet? Niet nog een oude schoolvriendin of collega dat die denkt, ik ben wel benieuwd hoe het met die persoon gaat?
4: Oh, jeetje. Nou, misschien met Marian Bot.
0: Marian Bot.
4: Een oude collega van mij. Van heel vroeger.
0: En waarvan? Waar werkten jullie samen?
4: We werkten samen bij Manpower.
0: En wat is dat?
4: Dat is een uitzendbureau. Okay. Ja.
0: En hoe was ze? Waarom was ze zo leuk?
4: Ze was heel gezellig. Heel leuk. En ik heb haar eigenlijk uit het oog verloren.
0: Ja. Want wanneer hebben jullie samengewerkt? Hoe lang is dat geleden?
4: Jeetje. Nou, dat is lang geleden. Dat was van ik geloof van 60 tot 63.
0: Oké, en heeft u nog een leuke anekdote van haar? Dat je denkt van een leuke herinnering samen.
4: Een leuke herinnering samen. Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april. Ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
0: En waar kwam Marian, heette ze toch? Waar kwam zij vandaan?
4: Amsterdam.
0: Hallo, ik heb u al gezien. Was de haring lekker?
5: Heerlijk, ja. Die haring was echt heerlijk. En ik heb nog even na lopen denken wat je me vroeg. Ja, inderdaad. Die vraag. Er komt een periode in je leven dat je veel mensen mist. Ja, ik kan erover nadenken, maar ik mis niemand.
0: U bent nog steeds niet op zoek, dus?
5: Nee, ik ben echt niet op zoek.
3: Iets te binnen, dan zoek ik je wel op.
0: Ja, doe dat maar. Adres onbekend.
3: Ja.
0: Oké, geniet van het zonnetje nog.
3: Ja, doe ik het.
0: Schijnt zo lekker op je snoepje.
3: Ja, ik weet het.
6: Ik denk wel dat we Noor vaker gaan horen. En de vraag is hij er nog, Henk de Kraaier? Hij woonde en werkte in de jaren 50 in Amsterdam als fotograaf. Hij was toen al getrouwd. Hij had zijn eigen fotobureau, fotozaak op de Haarlemmerdijk. Die is dus kennelijk platgegooid later. Waar bleef stevige? Dat heb ik ook genoteerd. Henk Kraaier, de man met zijn wilderig golvende haar. Zeg het maar op 0800 30 30 300. En Herbert is weer aangeschoven. Jij ziet hier net 2 mannen die elkaar vinden. Wat dacht jij op dat moment? Nou ben ik aan de beurt?
7: Eigenlijk wel, ja.
6: Ja. Heb je dat al een beetje in je hoofd stel dat je Suzanne ziet?
7: Nee.
6: Wat je tegen haar gaat zeggen?
7: Ja, zonder meer. Ja. Nou, vertellen we de situatie en een beetje bijpraten.
6: Ja, een beetje bijpraten. Ja. Daar hebben we haar wel voor nodig, Anne.
8: Ja, ik kom er even bij, want je moet even meeluisteren naar deze spannende voicemail.
9: Dag, u spreekt met Leonie. Ik heb via te horen gekregen dat jullie informatie zouden willen ontvangen over mevrouw Verhoef. Mogelijk kan ik jullie hierbij helpen. Mijn nummer is 06415.
8: Ja, nummer natuurlijk genoteerd. Klinkt best veelbelovend, toch?
7: Jazeker.
8: Ja, dus ik denk dat we deze mevrouw zo meteen maar even moeten terugbellen.
7: Oké, het lijkt me ontzettend leuk.
6: Ja, en dan moeten we haar dus gaan terugbellen. Moeten we op. Ik zit tegen de microfoon aan, sorry. En dan kijken of ze ooit hier zal kunnen komen. Wat heb je zelf gedaan om haar te vinden?
7: Ja, gewoon op internet gezocht.
6: Ja.
7: Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen eigenlijk, volgens mij.
6: En het was Suzanne Verhoef.
7: En ook bekende uit het ziekenhuis waar ze mee gewerkt heeft, gevraagd of die nog contact met haar hadden.
6: Was dat in Haarlem?
7: In Haarlem, in het Elisabeth Gasthuis.
6: Ja, en daar wist niemand meer?
7: Nee, niemand kon het traceren.
6: Heb je enig idee wanneer je haar voor het laatst gezien hebt?
7: Ja, 10 of 15 jaar geleden, volgens mij, op een ochtend stond ze opeens bij me voor de deur. Is even boven koffie gedronken. Mijn vrouw was er toen niet. Ik weet niet waarom ik daar toen geen nummer gevraagd heb. Dat weet ik ook niet meer. Dat is zo raar.
6: Ja.
7: Normaal gesproken zou je zeggen, ik vraag even een nummer. Hè?
6: Ja. Ja, maar toen niet.
7: Maar niet
6: nou, lag het misschien toch iets meer bij Irene en dat misschien wel was gebeurd. Dat zie je vaker, dat die mannen dat vergeten.
7: Ja.
6: Maar gelukkig, want anders was je niet hier.
7: Nee, zonder meer.
6: Bij het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Tot zo.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
10: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
11: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113
0: helpt je het gesprek te starten.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
15: Opgelost, Autotaalglas.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
22: Adres Onbekend.
21: Met Ron Kas.

begint de tweede helft van Adres.

0: adres onbekend.
1: Bussum is daar Suzanne Verhoef nog bekend. Een zestiger, geboren op Valentijnsdag. 10 jaar geleden voor het laatst gezien. Als mensen dat zeggen is het meestal 15 jaar. De tijd vliegt. Herbert wil haar veel vertellen, Anne.
2: Ja, en er stond net al iemand op de voicemail die meer informatie zou hebben over mevrouw Verhoef, noemde ze haar. Dus nou ja, kom maar door. Wat weet deze tipgever over Suzanne Verhoef?
3: Nee, ik kreeg dit berichtje via familie van mij met jullie voicemail. Ik heb jouw voicemail afgeluisterd.
2: Ja.
3: Ik ben de dochter van Suzanne.
2: Oh,
3: dus,
2: het is jouw moeder?
3: Ja.
2: Oh joh, oké. Dan zijn we hartstikke dichtbij.
3: Ja.
2: Ja, dit is de dochter van Suzanne. En ik vertelde Leonie, want zo heet ze, dat jij Herbert op zoek bent naar haar moeder.
3: Ja, deze naam zegt me wel iets, ja. Ja.
2: Oké.
3: Nou, wat leuk, wat grappig dat dit zo helemaal uitkomt.
2: Ja, inderdaad. En fijn dat je contact hebt opgenomen, ja.
3: Ja, nee, leuk, tuurlijk. Ik was wel nieuwsgierig. Leuk verhaal.
2: Ja, leuk verhaal. Dochter Leonie is meteen enthousiast, dat hoor je wel. En zij is niet de enige. Want toen haar moeder lucht kreeg van deze zoektocht, twijfelde ze geen moment. Ze sprong in de auto vanuit Bussum, daar woont ze nog steeds. En ja, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat de deur weer open gaat. Suzanne is hier voor jou.
4: Wat leuk. Ach, god, ik wou je zo graag
5: ik snap
4: en veel bij te praten.
5: Ja, dat geloof ik ook.
4: Wat leuk je te zien, zeg. Maar ik kon je nooit meer bereiken.
5: Nee, dat is...
4: Je telefoonnummer niet.
5: We hebben
4: veel aan je gedacht. Ook iedereen natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk. Ja,
4: zoveel meegemaakt, hè? Ja. Wat leuk.
5: Deelneming.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik kon je niet vertellen, dat hebben we nu kunnen doen. Dankzij Ron.
1: Dankzij adres onbekend. Ja, kom erbij hoor, dat is ook best. Dat kan je niet inhouden. Ja. Hamvraag is natuurlijk, wist je het al? Dat Irene er niet meer is.
5: Ja, ik had het recent gehoord. Ja.
4: Van wie als naam?
5: Van meneer Bakker. Bij jou in de straat. De apotheek.
4: De apotheek. De drogist.
5: Ik ben tot voor kort werkte ik nog. En toen was een klant van mij. Ik deed bij mijn medische zorg.
4: En wanneer ben jij bij mij geweest voor de laatste keer?
5: Nou, ik heb toen ook voor de deur gestaan, toen ik het van hem gehoord had. Ja. En ik keek zo naar boven. Ik dacht, nou, je woont er niet meer. Het zag er een beetje anders uit. En
4: nee,
5: woon je nog steeds boven de zaak?
4: Ja. Ja.
1: Zo'n man alleen, die doet de gordijnen niet meer open.
5: Nee.
4: Niet voor mij gaan praten, Ron.
1: Dat ben ik kwalijk, Herbert.
5: Nou ja, als je had geweten dat ik voor de deur stond.
4: Nee, maar jij bent een keer bij me geweest.
5: Ja.
4: 10 jaar geleden, 15 jaar, hoe lang geleden?
5: 15, denk ik.
4: Ja, ja, ja.
5: En ik ben ook nog een keer bij Irene langs geweest. Toen ze in Amstelveen in een winkeltje stond.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oh, wat geestig. Ja. Nou, ik heb het trouwalbum bij me, dat zei je duidelijk op.
5: Ja. Weet je dat iedereen bij mij ook getuige is geweest op mijn huwelijk? Weet je dat?
4: Dat weet ik even niet meer. Ja? Dan moet je nagaan.
1: Zo belangrijk was het voor elkaar.
4: Ja, ja, ja. Nee, zonder meer.
1: Het maakt het alleen maar groter.
4: En er is dus nooit iets gebeurd of zo? Nooit iets? Helemaal niet.
5: Nee.
4: Gewoon is op een gegeven moment geen contact meer gehad.
5: Nee.
1: Je was best close destijds met Irene.
5: Ja.
4: Het ziekenhuis onveilig gemaakt, volgens mij.
5: En die kwam vaak. Toen zaten natuurlijk al snel 2 kindjes.
4: Ja, en jij later, hè?
5: Ja, ik later.
6: Ja. Ja, ik
4: weet je zeker dat je er geen 4 hebt? Ik dacht dat je er 4 had.
5: Ik heb er 4.
4: Ja, maar... met Maarten,
5: met Kees.
4: Met Kees.
5: Ja, 4.
4: Ja.
5: 2 jongens, 2 meiden.
4: Oh, er werden 2 jongens.
1: Nee, jij zei 4 jongens. Het werden 2 jongens, 2 meisjes.
4: Oh, 2 jongens, 2 meisjes. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, leuk. Ja, ja. Heel leuk.
5: Ja. En ook al oma natuurlijk.
4: Ook, ja.
1: Maar je bent dus al 15 maanden bezig, eigenlijk sinds het overlijden van je vrouw.
4: Nee, voor die tijd ook al.
5: Ja, wanneer is het precies overleden?
4: 6 juni verleden jaar.
5: Oh.
4: Dus 15 maanden geleden.
5: Oké.
4: Okay. Nee. Maar iedereen weet, die wou niet naar een verpleeghuis. Dus die heeft een hele goede beslissing genomen wat dat betreft. Hoe moeilijk ook.
5: Huh? Jij de verzorg thuis.
4: Nou, ze had geen verzorging nodig.
5: Oh, zo.
4: Maar alleen ze had geen kort geheugen meer.
5: Okay.
4: En zonder geheugen kan je niet leven. Eigenlijk, nee, vind ik.
5: Nee.
4: Dat vond zij ook. Ze zei, ik ben de controle over mijn leven kwijt.
5: Oh, dat is een fantastische vrouw.
4: Ja, geweldig.
5: Die krullenbol en die prachtige.
1: Maar wel toen het geheugen er nog wel was, toen had ze het vaak over jou.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ze had zo'n mooie, prachtige lach.
4: Ja. Ja,
1: ik kwam al heel optimistisch binnen. Je denkt, nou, dit moet toch wel lukken vandaag.
4: Kijk,
1: het is nog gebeurd ook.
4: Ja,
1: hoor.
4: Het is gelukt. Ja,

0: Bras in Pocket. Chrissy Hynde van de Pretenders werd eerder deze maand 75 jaar.
1: Hij klinkt als een Nederlandse Canadees en dat is hij ook. 60 jaar geleden verkaste Ton naar Canada en hij is toe aan een trip down memory lane. En dat gaat hij doen ook. Als hij volgend jaar 80 wordt, wil hij hier de man tegenkomen. De vriend over wie hij niet uitgepraat raakt. Je kunt hem wakker maken voor zijn vriend uit de Watergraafsmeer. Voor Henny Zok.
0: Nou, dat gaan wij doen ook. Ton Joosten, die vriend van jou, die Henny Zok. Dat is duidelijk een roep uit het verleden, uit je jeugd. Wat doet nog aan hem denken?
2: Mijn dochter heeft het boek gegeven. En ik zal het in het Holland zeggen. Wat is uw story, pa? En daar kwamen al die vragen tussen. En ik dacht, het zou erg leuk zijn om Henny weer te vinden, die een vriend van mij was in mijn jongere tijd.
0: Aha. En die komt dan uiteindelijk ook in dat boekje voor straks?
2: Ja, die komt in het boekje voor.
0: Dan. Ja. Moeten we hem wel eerst zien te vinden?
2: Zo, Henny Zok, wij verhuisden vaak en we kwamen in Amsterdam terug. En ik was daar een eenzame jongen uit die tijd. Mijn moeder heeft mevrouw Zok in een van de winkels ontmoet. En die had ook een jongen die een beetje verlegen was. En als we opgroeiden, dan nemen we bijvoorbeeld dansles nemen, verplicht. We beginnen meisjes te kennen.
0: Zaten jullie al jong achter de meisjes aan?
2: Was het al serieus? Ja, we begonnen al een beetje te groeien doen. Die tijd. ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
0: Nou, hoeft niet hoor.
2: Okay.
0: Wie was populairder bij de meisjes?
2: Henny, want die had van die dimpeltjes in zijn wangen, rode wangetjes en mooi krullig haar. Maar ik was er ook bekend bij de meisjes.
0: Zaten jullie nooit achter dezelfde meisjes aan?
2: Ja, ik geloof dat ik was verliefd op een van haar zijn vriendinnen, ja.
0: Maar hij won?
2: Ik geloof dat hij gewonnen had, ja. Het moet die rode wangetjes zijn geweest. En zijn krullige haar. En dan zijn vader en moeder hadden een huisje in Camperduin. En zo vaak hadden we duinwandelingen, op het strand wandelen. En een van die wandelingen hebben we een kist gevonden die in het zand lag. Die was half open. En daar hebben we naartoe gekeken. En wat erin zat, dat was zo'n ouderwetse kist. En daar zaten allemaal verzekeringspapieren in. Van Engelse mensen. Die hebben we toen naar die ambassade gebeld. En die kwamen naar ons huis toe. En die hebben ons gevraagd waar het precies was. Die mensen hebben die hele kist opgeruimd van het strand.
0: Ja.
2: En wij krijgen er elke 100 gulden voor.
0: Zo. Dat was best veel in die tijd.
2: Die tijd.
0: Ja.
2: Die tijd. Ja, van een schip dat naar beneden ging.
0: Aha.
2: Verzonk. Zo, dat is een van de verhalen. En toen we ouder werden, Henny kreeg een auto van zijn vader en moeder. Dat was een lelijk eentje. Zo, er ging de hele stad door. En dan in de winter gingen we skiën in Zwitserland. Want Henny had vreselijk last van hoe noem dat? Ik weet niet hoe we dat noemen.
0: Astma?
2: Astma, ja. Daar heeft hij maanden in de winter meeste tijd gewerkt in Zwitserland.
0: Ja, en moest hij naar de kuuroord?
2: Zo een van die trips van Holland naar Zwitserland ging ik mee met hem. In zijn lelijk eentje. En dan hebben we daar veel plezier gehad met skiën. En we moesten sporen zetten op het skigebied. Een van de spiergebied. En er was zo'n lift. Er was een stengel met zo'n rond dingetje eronder. Die pakken die stengel wat, die moet je onder je billen doen. Zo, de eerste dingetjes kwamen aan en Henny stond voor. Hij deed de eerste arm om boven te trekken. En toen breekte hij dat ding. Want Hani was namelijk een stevige jongen.
3: Oké.
2: Goed gebouwd.
3: Oh ja.
2: Maar niet dik.
0: Tja, deze Henny sok met dit postuur uit de Eerdiestraat in Amsterdam. Een sok met een Z en met CK.

0: Zo heet hij ook wel, ja.
1: Matthew and Son, Cat Stevens, titelsong op zijn debuut. Ton is in de jaren 60 naar Alberta, Canada gevlogen. De liefde achterna en de elektronica. Hij is namelijk een ziekenhuisapparatuur gaan ontwikkelen. Maar Nederland, inclusief Henny Zok, liet hij achter. Was hij anders een vriend voor het leven geweest?
2: Ja, dat zou zeker geweest, ja.
3: Wat ben je daar gaan doen?
2: Ja, zo, ik heb een Engelse dame getrouwd. Die was van Erith Kent. En daar hebben we twee kinderen genomen. Nick, hij is nu 50. En dan Vanessa is 48. En helaas, mevrouw is overleden verleden jaar.
0: Ja, maar jullie bereiken ook wel een leeftijd, hè? Want je was toen 19, nu ben je 79. Daar zit wel een wereld tussen.
2: Er zit een hele wereld tussen. Zo, ik heb veel gereisd. In 1975 heb ik reis naar Holland gemaakt. Ik had altijd gewild om mijn jeugd weer te herinneren in Holland. En dat heb ik gedaan. Ik heb een huisje gehuurd voor 3 maanden.
0: Waar was dat?
2: In Flevoland.
0: Aha.
2: En daar heb ik zo op friet gekocht. En naar Albert Heijn gefietst. Hollandse maaltijden genomen.
0: Yeah.
2: En dat was fantastisch.
0: Wilde je niet blijven?
2: Ja. Ja, als je een oudere persoon bent, dan is het beter in Holland te leven. Er is meer gezelligheid.
0: Ja.
2: We hebben hier fantastische mooie natuur. Maar de gezelligheid van Holland, die kennen ze hier niet in Canada.
0: Nee.
2: Ik moest terug en ik heb weer de oude wetse manier teruggegaan. En dat is bij boot. Het was fantastisch.
0: Ja, je moest terug.
2: Ik moest terug, yes.
0: Ja. Met tegenzin?
2: Met een beetje tegenzin, ja.
0: Zou het helpen als Henny Zok weer opstaat?
2: Ja, zou het fantastisch zijn.
0: Denk je altijd aan hem?
2: Ja. Niet elke dag, maar zeker zo'n 3-4 keer per maand of zoiets.
0: Dat is veel voor een oude vriend.
2: Ja, zeker. Ja. Ik kan mijn gezicht nog steeds voorstellen hoe die er toen uitzag.
0: Nou,
2: hoe het nu eruit ziet, weet ik niet.
0: Nee, hoe was het toen? Behalve die rode wangetjes?
2: Hele leuke jongen. Fantastisch. En hij praatte leuk. We konden alle leuke dingen met elkaar doen.
0: Heb je enig idee waar hij gebleven is?
2: Ik geloof dat hij nog steeds in Flevoland is misschien.
0: Hij ook in Flevoland?
2: Ja.
1: 0800 30 30 300. Henny Zok zoeken wij, Anne. Ergens in de polder. Ergens bij jou in Flevoland.
4: Ja, mooi daar. En soms doet de zoekbrigade zoeken leuke vondsten, vind ik. Neem nou dit artikel uit 2025. Het gaat over 55-plussers die woningen bekijken op de Open Huurhuizendag. En er worden allerlei bezoekers van een wooncomplex in Emmeloord geïnterviewd. En wie komen daar maar liefst 6 alinea's lang aan het woord? Een Henny Zok en zijn vrouw Erma.
2: Yes, Erma, yes.
4: Ja, ik hoor herkenning van die naam. En alles klopt verder ook. Zijn leeftijd, hij heeft het over gereedschap dat hij in een berging kwijt kan. Ja, misschien wel voor zijn modelterreinen of zo, ik weet het niet. En Ton, het meest treffend, Henny's accent wordt als onvervalst plat Amsterdams omschreven.
2: Ja, zijn accent is plat Amsterdams. Ik ben geboren in Rotterdam.
4: Ja, maar daar hoor je bij jou niet zo heel veel meer van, hoor. Welke informatie voegen we dan nog toe? Nou, Henny en Erma vertellen dat ze 33 jaar lang in Lelystad hebben gewoond. Ze hebben 3 kinderen en woonden, ja, dus vorig jaar tijdens dat artikel, toen dat gepubliceerd werd, nog in Rutten. Dus nog altijd in Flevoland. En Ton, als het goed is, heb jij je laptop bij de hand. En ik heb je een mailtje gestuurd met een leuke foto van Henny en Erma van het artikel. En dan is natuurlijk de vraag, herken je ze nog?
2: Ja, ik zie de man met het blauwe jasje.
4: Ja, die is het.
2: En zijn vrouw. Ja, ik zie er iets in, geloof ik.
4: Ah, oké, nou super. Dan hoop ik dat er heel snel gebeld wordt vanuit Flevoland, vanuit de Noordoostpolder. Nog één keer ons nummer 0800 30 30 300 voor Henny en Erma Zok uit Amsterdam. Toen Lelystad, 33 jaar maar liefst. En vorig jaar dus nog in Rutte. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Ilse de Lange, Something Good. Als er tips komen, dan zeker. Dan bereiken de komende verhalen snel het podium van ons.
1: Word ik gezocht?
0: Worstel en kom boven. Nou, dat geldt niet voor Hendrik, die verliefd was op jou. Jacqueline Levenstein, die worstelt nog. Hij hield van zijn vrouw, zij leeft niet meer. En hij werd in die tijd openlijk verliefd op jou, Jacqueline. Hij maakte het uit met jou. Jullie werkten een jaar lang samen op hetzelfde riviercruiseschip. 1981 was het. Toen de vonken oversloegen tot jij bij de KLM ging werken.
2: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je eerst over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
3: Ja, je hoort hem hardop denken. Heb ik destijds wel de goede keuze gemaakt? Kortom, we hebben Jacqueline Leeuwenstein nodig. Ze is geboren rond 1958 en woonde begin jaren 80 bij haar ouders op de woonboot in Weesp. Daarna ging ze werken bij de KLM en verhuisde toen met een vriendin naar Noordwijkerhout.
0: Een precair verhaal waarbij jouw naam valt, Rudy Strootman. Maar weet dat Danielle vaak aan je denkt. Jij was betrokken bij de aanrijding van haar 1 jaar oudere zus Cassandra, toen zij op vrijdag de 13e roekeloos overstak om een taxi te nemen in het centrum van Amsterdam. Jij kon er niets aan doen. Zij wil weten hoe het nu na al die jaren met jou is.
3: Met deze Rudy Strootman uit Amsterdam, die in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei 1954 betrokken was bij een ongeval op de Stadhouderskade in Amsterdam. Hij was een sportieve man die ook in de stad woonde. En zijn moeder heeft naderhand, zo weet de familie nog, nadrukkelijk belangstelling getoond.
0: De man van Texel zoekt u, Ludy Brinkman. U zal als gevorderd tachtiger tot de sterkste behoren nu. Piet was op zijn eiland blij met vakantiegangers. Zo kwam hij u uit Amsterdam tegen. U was waarschijnlijk zijn eerste liefde, in ieder geval voor 14 dagen. Voor een aantal brieven en voor uiteindelijk haar moeder, die het schriftelijk namens Ludy uitmaakte.
4: En het bijzondere was vooral omdat de eerste vraag die ze mij stelde toen wij op het Texelse strand liepen, was: geloof jij in God? Welk jong mens, als je die ontmoet, zal die als eerste vraag stellen? Dan kom je toch bijna niet tegen.
3: Nou ja, wel in 1955 dus, want toen vroeg Ludy Brinkman naar Piet's geloof. Ludy was katholiek en ze was op zomervakantie naar Texel in 1955 met een aantal vriendinnen vanuit Amsterdam. Daar woonde ze als meisje van 16 met haar ouders in de Van Wouwstraat.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fantasy for Earth, Wind and Fire. We gaan er nog een keer goed voor zitten.
1: Met genoegen keren we terug naar een van de grootste verhalen van dit jaar. De Engelse Ashton weet dat hij weinig kans maakt als hij zijn vader gaat zoeken. We moeten naar de eerste helft van de jaren 60. Pa is een vertegenwoordiger in hout die uit Nederland komt en Jan heet. Dat is nog eens zoeken naar een speld in een hooiberg. Die begint bij een meisje van 18, de Engelse Dora, liftend door Nederland. Jan pikt haar op, zet haar weer af, meer niet. Totdat Jan een tegenbezoek aan haar brengt, in Leeds.
0: Vertegenwoordiger Jan komt overal, strak in het pak, grote auto. Hij mag van haar ouders in Leeds blijven slapen in de logeerkamer.
2: But the next morning, the I guess Jan had intentions of being with my mother at some point.
0: Yeah.
2: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love, whatever you want to call it.
0: Ja, hoe zullen we het noemen? Jan kruipt in bed bij Dora en zij raakt zwanger. Dat is wat er gebeurd is. En de vertegenwoordiger in hout rijdt verder zonder gegevens achter te laten. We hebben hem nooit meer gezien. De databank, de DNA-databank, wijst naar inderdaad uiteindelijk een Jan. Jannes Russian. Hij voldoet aan de omschrijving en zijn zoon Auke, nou, die is bereid tot veel.
3: Mijn vader die reist de hele wereld over. Die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? En ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
0: Vader Jan kan het zelf al lang niet meer navertellen. Hij stierf in 1980. Auke ziet een DNA-test over zee meteen zitten, maar Ashton is nog sceptisch.
2: Calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team. Yeah, because you've done such a great job. You know, all the hard work.
0: Ja, prima. Eerst zien, dan geloven. Toen de uitslag binnenkwam, was Ashton net op ziekenbezoek bij zijn eigen moeder.
2: So I opened it together. And oh my God, here we go. And it was, hello, Ashton, I can confirm 28% DNA match, you are my brother. It meant a lot to her as well. The text came in, I drove home from the hospital and I had the biggest smile on my face.
0: Ja, de test bevestigt alles, neemt alle twijfel weg.
4: Ashton, I can tell you that it was not only emotional for you, it is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me, and it still is. So don't ask yourself, is it also okay for Auke? Because it is okay for me.
0: En van Ashton's terughoudendheid is niets meer over. Hij gaat dansend door de kamer. Een vriend van hem vond op internet een foto van Auke.
2: And he came back with a photo. It was like a really soft, grainy picture of your face. And I said to my friend, that guy looks like a good bloke. If it's him, I think we're in good company. And that was from a photo. That's true.
0: Ashton, ja. Zijn broer bloost nu al. Hoe zal dat zijn als de mannen elkaar gaan zien? Nou, dat is gebeurd. Zometeen een dubbelverslag. Als

0: Nou, we hadden fluiten. Zoe en Levi schreef het samen met Thomas Akda, ik zing, die vervolgens sneller benaderde voor dit duet. En wij zijn bij een groot moment, want Extens missie is geslaagd. Jan uit Nederland was zijn vader. Meer wist hij niet na Jans ene nachtje met moeder Dora. Een paar weken geleden vloog hij naar Nederland voor Jans zoon, de nieuwe halfbroer Auke, die ons mailde. We keken elkaar aan. Het was gelijk goed tussen ons en ook tussen onze vrouwen. Een goed begin, broers. Wat zijn jullie gaan doen?
1: Ze kwamen maandagavond kwamen ze hier, op maandagmiddag. En de dinsdag zijn we helemaal naar de geboorteplaatsen van mij en van mijn vader geweest. Naar het, waar we gewoond hebben, naar de begraafplaats waar mijn vader begraven ligt.
2: We arrived at a lovely graveyard. And finally found the spot, you know, where Jan is happily lying down there with his wife and the rest of the family. So it was very, very kind of Alka. He really did look after Claire and I. We were treated like king and queen, really. And everything was very well organized and sorted. And it just made things a lot easier for us, you know, from the emotional perspective. It was very calm.
1: Op de begraafplaats van mijn vader was het ook heel erg emotioneel. En dan merk je toch wel dat je een familierelatie hebt.
2: So pretty much 61 years later, I get to meet my half-brother. And still saying the word brother and dad, it just feels so almost alien to me.
0: Ja, we hebben ons gebogen intussen over jullie foto die straks op adresonbekend.nl staat. De een heeft meer haar en er is iets meer gewicht bij de een. Zien jullie zelf gelijkenis?
2: I mean, the same teeth, the same sort of bone structure on the face. He's quite tall and lanky. The obvious similarities were there to see. Plain, simple. Use your eyes, you can see the likeness. We've had photos taken together, and everyone instantly says, it's obvious, Ashton, that's your brother. Alka was delightful, really very welcoming, truly embraced the whole situation. So, could be very thankful for that.
0: Ja, zo prijs je je broer Alka de hemel in. Was het ook emotioneel?
2: Well, I'll let Alka do some talking. He's sitting there quiet.
1: You know. Het was inderdaad toch wel behoorlijk emotioneel. Je hebt dan gewoon in één keer, binnen een half jaar, zie je iemand die komt je erf oprijden. En dat blijkt je halfbroer te zijn.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk, je bent wel in die maanden bij wel een beetje gewend aan het idee.
0: Ja.
1: Maar het is toch anders dan het moment dat zo iemand lijfelijk voor je staat.
2: The big story is that we found my dad. And that's the monumental story, I think, for the year, for the decade.
0: Oh ja, een levenswerk is in ieder geval voltooid, dat kun je zeggen, na zoveel grote woorden. Hoe ga je praktisch samen verder?
1: Bellen ongeveer iedere week eventjes. In het voorjaar ga ik naar Engeland toe en dan zal ik ook zijn moeder ontmoeten. En dat lijkt me heel leuk. En de zoon en de dochter van Ashton. En dat lijkt me hartstikke leuk om daarheen te gaan.
3: Hij maakt al deel uit van je leven, zo te horen.
1: Ja, zeker. Toen hij dus hier was, ja, dan ben je 24 uur bij elkaar. In mijn B&B heeft hij gelogeerd. Die ligt naast mijn huis. Hij is zo ontzettend aardig had een hele mooie foto had hij van me meegenomen die hij ooit gemaakt heeft. Ik denk ergens in Indonesië. Daar is een heel stuk water en er loopt een soort van pad loopt daar doorheen. En daar staan twee mensen op. En daar staat onder als tekst, better late than never. Dat is zo symbolisch, zo mooi. Ja, als je dat ziet, dan denk je ook van, ja, godverdorie, dit is ook zo. En dankzij jullie, ja, zijn we toch bij elkaar gekomen.
2: Yeah, the chances must have been millions to one to find Alka. And here we are now, 3 months, 6 months down the line, and the whole thing has come full circle. So I think the proof of radio, hopefully you'll continue in some format, hopefully.
0: Ja, nu gaat het ineens over het wankele voortbestaan van ons, van Adres Onbekend. Dat is heel aardig, maar het was toch nu te doen om jullie samen als klein wonder, hou het vast, Auke en Ashton, alle geluk.
2: Good luck with the ongoing show, Ron. Hope it's a success for you and the team.

0: met een nog piepjongen. Van Morrison, Them, Here Comes the Night uit de herfst van 1964.
1: Het vertrek.
0: Wat is er weer veel gelukt vandaag. Jan en Ashton en Hauke gaan als broers door het leven. Herbert zal in eerste instantie rust gaan vinden nu hij Suzanne Verhoef getuige op hun huwelijk heeft kunnen vertellen dat de bruid er niet meer is. Ja, dat wist ze wel. Ze zitten al heel lang samen te praten. Zijn er heel blij mee. En ook iets verderop, Jan verlaat. Wat is hier toch mateloos populair. Hij heeft het land verlaten. Is nu voor de tweede keer gevonden. Dus hij kon niet weg. Hij woont nu in Haarlem. En Ton, ja, die wil op zijn oude dag nog één keer naar Nederland. Ook al woont hij nu 60 jaar in Canada. Het gemis, ja, dat wordt alsmaar groter. En grootste wens daarbij, vriend Henny Zok uit de Watergraafsmeer, met wie hij brommer reed, op reis ging tegenkomen. Twee mannen, Anne, van bijna 80.
2: Ja, en Henny Zok en zijn vrouw Erma woonden vorig jaar nog in Rutte. Nog altijd in Flevoland dus. En die boodschap is daar flink rond gaan zingen, kan ik wel zeggen. Want het duurde niet lang tot wij gebeld werden door een hele aardige meneer.
3: Ik kreeg van mijn schoonzuster te horen dat ik gezond ben.
2: Oh.
3: Oh. Ik heb geen kinderen geslopen waar ik niks van af weet, dus...
2: dus dat kon het niet zijn?
3: Dus dat kon het niet zijn. Dus, maar ondertussen denk ik begrepen te hebben dat het iemand uit Canada is.
2: Ja, Ton, dit is hem. Henny Zok is gevonden.
4: Fantastisch. Nou, ik kom naar Holland toe in volgend jaar. En ik ga hem opzoeken.
2: Ja, dat moet je zeker doen. Maar blijf eerst nog even bij ons, Ton. Want bij Henny komen alle herinneringen net weer boven. Hij heeft bijvoorbeeld nog wel een leuk verhaal over jouw ex-vriendinnetje met wie hij getrouwd zou zijn. En je kan het hem allemaal zelf vragen. Want Henny Zok is natuurlijk voor je aan de telefoon.
3: Hey, gaat er mee, fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos wat jij nog weet, wat ik al lang vergeten ben. Maar jij brengt het bij me boven. Wat leuk.
4: Ja, maar
3: leuk.
4: Ik heb heel goed. Ja, zeker zeg.
3: Je hebt wel een paar dingen verdraaid, maar dat vind ik niet erg.
4: Oké, wat... Wat zijn die dingen dan? Je vrouw?
3: Ja, bijvoorbeeld. Mijn vrouw Erma, daar had ik toen als scharrel mee. Nu ben ik er 55 jaar mee getrouwd. En jij vond haar zuster leuk.
4: Oh.
3: En dat was Marijke.
4: Oh, oké.
3: En, maar Marijke zag niks aan jou, daar kan ik ook niks aan doen.
5: 1-0 voor Henny.
3: Dus wat leuk, zeg, erg leuk om je te horen en te zien.
5: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
3: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
5: Nou, kun je het samen vieren.
4: Hey, Henny. Wanneer is jij verjaardag dan?
3: Ik ben van 1 november, dus ik word 1 november 79. Dus word ik ook volgend jaar 80.
5: Ja, dat hoop ik.
4: 80, oké.
3: Okay. God, wat leuk.
4: Oké, zo.
3: Ja.
4: Zo, Henny, ik kom volgend jaar, kom ik voor 2 maanden naar Holland toe. De 2 maanden zijn november en december.
3: Oké.
4: Zo, we gaan samen jouw verjaardag, onze 80ste verjaardag.
5: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
3: Ja, dat zou leuk zijn.
5: Had je hier ooit nog op gerekend om te horen vanuit Canada?
3: Nee. Maar
5: je staat er goed op.
3: Ja, maar dat is toch ook leuk. We begonnen met 16 jaar, hè. Weet je, ik heb ik vaar op een pontje bij Lemmer, een fietspontje. Daar komen er eens in de zoveel tijd komen er altijd een groep van mensen, jongens, vast oudere mannen ook, met oude antieke brommers. En iedere keer als ik dan zo'n poeg zie, ja, dan komt Ton langs natuurlijk. Dat is logisch. Dat was de oude nozen toen de tijd. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd, man. Het blijft nog lang onrustig in Canada. En wat zegt de aftelklok? Wij maken nog 14 keer samen Adres Onbekend. Een mooi getal op zich. Laten we er zuinig op zijn.

0: voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
18: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
19: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
20: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
21: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
22: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
23: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè?
28: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
29: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
30: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
29: Ah, check.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Radio Drenthe.
32: Het weekend van Drenthe.

0: Hé, René. Sorry, is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Roder Markt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Roder Marktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
12: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
9: Voordeelhaartjes.nl.
10: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
9: Gezellig naar Vitalis!
10: Vitalismarkten.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Radio Drenthe.
20: Het weekend van Drenthe.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Hey Remo!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Woehoe! Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
18: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
19: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
20: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman. In Warenhuis van der Veen, Assen.
21: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
22: Kurk 24.
21: Kurk24.nl.
23: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
14: Radio Drenthe.
24: De nalatenschap van Harry Musquet.
14: Met Johan Derksen.

0: met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ruby and the Blizzards was een puristische bluesband, maar op het album Too Blind to See werd duidelijk dat de band ook heel goed rock kon spelen. QB and the Blizzards, Evil Woman.

QB and the Blizzards, Evil Woman. Chris Barnes, dat is een blueszanger uit New York. Hij stond al in het voorprogramma van Coco Taylor, Pinetop Perkins en Otis Rush. En hij nam zijn album Bad News op met muzikanten uit de bands van Levon Helm, Aretha Franklin, Van Morrison, James Brown en Jimmy Rogers. Chris Barnes, It Hurts Me Too.

0: Chris Barnes, It Hurts Me Too. De Backtrack Blues Band komt uit St. Petersburg in Florida met zanger Sonny Charles en gitarist Kit Royal. En de band werd opgericht tijdens de studie van de bandleden aan de universiteit in North Carolina. En de band stond in het voorprogramma van Buddy Guy, John Lee Hooker, Robert Cray en Stevie Ray Vaughan. De Backtrack Blues Band. Make my home in Florida.
1: We love it here. We make our home here. And we wrote a song to proclaim our love for this fine place. And it's called, quite simply, I make my home in Florida.

The Backtrack Blues Band, Make My Home in Florida. Dermot Byrne, dat is een blueszanger uit Ierland. Het is een echte purist met nummers van Jimmy Reed, Son House en Willie Johnson. En zijn band heeft een hele klassieke naam, de Blues Combo. Dit komt van het album Whiskey Blues. Het nummer is geschreven door Muddy Waters. Dermot Byrne, Walkin' Blues.

Kermit Byrne, Walking Blues. Blues Drive, dat is de band van zanger Philip Francini uit Californië. De band stond in het voorprogramma van John Mellencamp, The Allman Brothers Band en de Dixie Chicks. En dit komt van het album That's What It Takes.

Blues Drive, Rainin' Again. De Burning Chicago Blues Machine was jaren de begeleidingsband van Coco Taylor. Maar na het overlijden van de zangeres ging de band verder onder leiding van gitarist James Johnson. Het komt van het album Boogie Blues. The Burning Chicago Blues Machine, Lucinda.

The Burning Chicago Blues Machine, Lucinda. Bluesball, dat is de bluesband van zanger, songwriter en producer Mel Eubanks en gitarist Jamie Hunter. Het album Bluesball werd opgenomen met toetsenist Johnny Neal en hij was eerder actief bij de Allman Brothers Band en de Dickie Betts Band en hij schreef nummers voor Golden Mule, Restless Heart and Peoples, Travis Tritt, John Mayall en Delbert McClinton. Bluesball, you're the reason I got the blues.

Blues Bowl, You're the Reason I Got the Blues. Frankie Lee and the Blues Blasters, dat is de band van de Texaanse blueszanger Frankie Lee. Hij was jaren de gitarist in de band van Ike en Tina Turner, Big Mama Thornton, Ted Taylor, Junior Parker en Joe Hinton. En later was hij de zanger bij Albert Collins. En Robert Gray leerde het vak in zijn band. Dit komt van het album Sooner or Later. Frankie Lee and the Blues Blasters, Can't Take It No More.

Frankie Lee and the Blues Blasters can take it no more. Ian Briggs and the Supervampers, dat is de band van de Engelse zanger en mondharmonica-speler Ian Briggs. En hij schreef alle nummers met gitarist Andy Christie voor dit album Blues Avenue. De band beschikt ook nog over een zangeres, Mackie Weeday, en zij zingt dit nummer. Ian Briggs and the Supervampers, Broken Heart.

Ian Briggs en de Super Vampers, Broken Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Blues Dusters, dat is de band van zanger-gitarist Leonard Griffey uit Los Angeles. Op 16-jarige leeftijd was hij al beroepsmuzikant in de nachtclubs in Los Angeles. En daarna begon hij met gitarist John O'Nelson, de Blues Dusters. Dit is een compositie van Leonard Griffey, de Blues Dusters. Time is Right.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Avond van Drenthe. Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te groot.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen, dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monster zegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: René, word je eens wakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

not me.

0: Hé, René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat meer.